0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France-etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan nog het weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De Iran-oorlog zorgt voor hogere energieprijzen. Toch hebben de meeste mensen in ons land er niet enorm veel last van. Dat zegt ABN AMRO, dat er onderzoek naar deed. Het is anders dan toen de oorlog tussen Oekraïne en Rusland uitbrak. Toen ging de energierekening bij veel mensen door het dak. De Belgische brandweer heeft afgeschaald in natuurgebied de Hoge Venen. Want de brand daar is nu overal onder controle. Het is tijd voor veel brandweermensen om even op adem te komen en pauze te hebben, zegt de brandweer. De brand was moeilijk te bestrijden doordat het terrein moeilijk begaanbaar is. In het Zwitserse plaatsje Schaffhausen zijn zeker 11 mensen gewond geraakt bij een brand in een appartementencomplex. Veel bewoners moesten hun huis uit vanwege het vuur. De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. De politie zoekt nu uit hoe het vuur precies is ontstaan. En goed nieuws voor de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Na meer dan 240 dagen onafgebroken op missie te zijn geweest, varen ze nu eindelijk naar huis. Aan boord zou nauwelijks vers eten meer zijn en het is er smerig. Een ander vliegdekschip neemt de missie bij Iran nu over. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend gaat het wel weer regenen. En dan krijgen we wisselvallig weer dat de hele dag aanhoudt. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen, maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, wordt het binnenkort veel drukker in de ruimte. Hij wil namelijk dat er in 2030 tenminste 1000 Amerikaanse ruimtelanceringen per jaar worden uitgevoerd. Dat zou een enorme stijging zijn. Heel vorig jaar voerde de VS nog geen 200 lanceringen uit. Een primeur in Kroatië, want wie daar een taxi boekt kan vanaf deze week terechtkomen in een zelfrijdende taxi. Het is het eerste land in Europa waar ze nu echt mensen van plek A naar plek B mogen vervoeren. Er zit voorlopig nog wel iemand achter het stuur. Dat is om te checken of de zelfrijdende taxi echt vlekkeloos rijdt. En op het Indonesische eiland Bali is een 26-jarige Zwitser veroordeeld tot een jaar cel. Hij had namelijk de heilige feestdag voor de stilte verstoord. Iedereen op Bali is dan stil, winkels zijn dicht en er is geen vervoer van en naar Bali. De man ging ondanks waarschuwingen toch de straat op, filmde alles terwijl hij erover klaagde en werd toen opgepakt. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook zon. Het wordt niet warm, de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Agenten hebben een man neergeschoten voor het politiebureau in Sittard. Dat gebeurde na een melding van een verdachte situatie. Wat dat precies was, is nog niet duidelijk. De man van 34 komt uit Nijmegen en raakte gewond aan zijn been. De Rijksrecherche onderzoekt het. Dat gebeurt altijd als een agent zijn vuurwapen gebruikt. Als Amsterdam wil dat auto's langzamer en dus veiliger gaan rijden in de stad, dan moet er meer gebeuren dan alleen het snelheidsbordje van 50 naar 30 vervangen. Anders rijden automobilisten gemiddeld nog geen 2,3 km per uur langzamer, blijkt volgens het Parool uit een groot onderzoek. Rijstroken versmallen werkt beter. Het stikstofpakket staat, maar boeren mogen meepraten over hoe het verder vormgegeven wordt. Dat is een van de conclusies na gesprekken tussen boerenlobbyclub LTO, premier Jetten en landbouwminister Van Essen gisteravond. LTO is er blij mee en ziet ruimte om het pakket stevig te verbeteren. En de Dakota, die jarenlang gebruikt werd in de musical Soldaat van Oranje, wordt op dit moment teruggebracht naar waar hij vandaan kwam, Aviodroom in Lelystad. Die had het vliegtuig uitgeleend als decorstuk nadat een andere Dakota tijdens het transport gesneuveld was. Eigenlijk zou de Dakota in 2012 al terugkomen naar Aviodroom, maar dat werd toch wat langer. Dan nog het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met regen, maar soms ook met zon. Het wordt niet warm. De temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden uit. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: twente.nl/luister. Twente FM Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Sittard heeft een agent een man in zijn been geschoten, vlak voor het politiebureau. Het is niet bekend wat er precies aan de hand was, alleen dat het om een verdachte situatie ging. De 34-jarige man uit Nijmegen is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten van de agent. De huizenmarkt wordt steeds krapper voor alleenstaande mensen die een normaal inkomen hebben, maar geen spaargeld, erfenis of overwaarde van een ander huis. Er staat meer te koop, maar dat is bijna nooit te betalen voor deze groep. In heel Nederland staan er volgens het AD maar 1000 huizen te koop die wel betaalbaar zijn voor ze. Juridisch gedonder tussen kopers en verkopers van auto's en motoren komt steeds vaker voor. Ze worden het bijvoorbeeld niet eens over slecht werkende software of kapotte elektronica. Verzekeraars en brancheorganisatie BOVAG zien een toename. BOVAG ziet ook dat klanten vaker een juridische klachtenbrief door AI laten schrijven. En een prima resultaat voor Ajax in de play-offs voor Europees voetbal. Het versloeg in Zwitserland Sion met 4-2. Veel fans waren trouwens boos. Ze konden de wedstrijd alleen voor €5 bekijken via streamingsplatform Kijk. Maar het lag er het eerste kwartier uit. FC Twente speelde ook nog en verloor thuis met 1-0 van Karabach. Het weer van Weer Online. We krijgen een wisselvallige dag met soms wat zon, maar soms ook felle buien met onweer. Wordt niet warm, maximaal 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In Groningen is een iets zwaardere aardbeving geweest met een kracht van bijna 3. Meestal blijft het in Groningen onder de 2. Het epicentrum was in het dorp Rottum, in het vroegere aardgasgebied. Sinds er geen gas meer wordt gewonnen, is het aantal aardbevingen in Groningen wel gedaald. In Sittard heeft een politieagent vannacht een man neergeschoten. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er een verdachte situatie, maar wat precies is onduidelijk. De man uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Wie als alleenstaande met een normaal inkomen een huis wil kopen, kan maar beter eigen geld hebben of een werkende partner. Voor Jan Modaal staan nu maar 1000 betaalbare huizen op Funda. Dat zijn er 500 minder dan een jaar geleden, terwijl er veel meer huizen te koop staan, meldt het AD. En automobilisten rijden in de stad nauwelijks langzamer als er alleen een bordje met 30 komt te staan, meldt het Parool na onderzoek in Amsterdam. Er moet meer gebeuren, bijvoorbeeld een smallere weg. Anders scheelt het maar een paar kilometer per uur. Het weer van Weer Online is nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. En het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Dames, goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 11 over 7, het is 21 augustus. En vandaag op deze dag, 1888, werd de octrooi weggegeven voor de eerste commerciële beschikbare rekenmachine. 1888 op deze dag.
1: Vandaag in het nieuws.
0: FC Twente heeft de eerste wedstrijd tegen Karabach FK met 0-1 verloren. FC Twente moest volgende week donderdag in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan, de achterstand goedmaken. Alleen als FC Twente daarover twee wedstrijden wint van Karabach, blijft de ploeg de komende maanden actief in Europa. En op de plek waar vroeger de textielfabriek De Moldeveen in Oldenzaal stond, komt het verleden opnieuw tot leven. Op 18, 19 en 20 september is daar de voorstelling Het Verhaal van Molkenboer te zien. Vooral Hermanna Molkenboer, de vrouwelijke directeur van de fabriek, staat centraal. Lees het op 120.nl. En op de kruising van de Gronauzenstraat met de Dolfiaweg in Enschede zijn gistermiddag twee auto's met elkaar gebotst. Door de klok van een van de auto's bovenop de andere terecht. Eén persoon is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niks bekend. Vandaag wisselend bewolkt, af en toe buien, lokaal flink wat regen, gepaard met onweer. En de temperatuur op deze vrijdag rond de 21 graden. Dat is prima te doen, zeg. Vrijdageditie van Twente wordt wakker. We gaan het hebben over statiegeld. We gaan het hebben over het zwembad in Almelo. We gaan het hebben over Mask, Singer, Rossum en meer zaken die ons raken.

0: Het is Jamiroquai. En Virtual Insanity op deze vrijdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 21 augustus en in 2008 op deze dag de Nederlandse waterpolodames winnen goud op de Olympische Spelen in Peking. En 1986 op deze dag bij een gasramp bij het Niosmeer in Cameroen komen 1788 mensen om het leven. De ramp die wordt veroorzaakt door een giftige uitstoot van, uit een kratermeer, een soort van kooldioxide. Daardoor overleven in ruim 10 kilometer afstand van de meer ook geen dieren. Zelfs insecten overlijden. Het is een beetje een lugubere ramp bij het Niosmeer 1986. Dan 1983. Johan Cruijff die speelt voor het eerst in het shirt van Feyenoord. De Rotterdammers die verliezen met 4-1 van FC Volendam. Cruijff scoort dat seizoen 11 keer voor Feyenoord en wordt met de club landskampioen en winnaar van de KNVB-beker. 1983. De eerste wedstrijd voor Cruijff in Feyenoord shirt. Dan 1976, de 135 meter hoge schoorsteen van de voormalige Oranje Nassau mijn in Heerlen wordt opgeblazen. De Lange Jan die valt daarbij de verkeerde kant op en beschadigt een leegstaand kantoorgebouw. 1968, de Sovjet-Unie valt Tsjechoslowakije binnen. En 1965, het eerste nummer van Voetbal International verschijnt. Het blad is een initiatief van journalist Kees Rosemond. 1965 op deze dag. Dan 1959, Hawaii wordt de 50ste staat van de Verenigde Staten. En de kreet Nozem wordt gelanceerd, geïntroduceerd op deze dag in Vrij Nederland. Dat gebeurde in 1955. En even kijken, 1888, William Burroughs die vraagt patent aan op de eerste commercieel verkrijgbare rekenmachine. Op deze dag in 1888. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag in 1993. 21 augustus staat op het gedrukte exemplaar. En de binnenkomers als volgt: Dream Lover, Mariah Carey, Cobain op 37 of 36, Splash, Stone Temple Pilots. En op 35, I Will Sleep When I'm Dead van Bon Jovi. Love for Love van Robin S. komt binnen op 31. High Ground UB40 komt binnen op 27. En de hoogste nieuwe binnenkomer op 26.

Uiteindelijk wordt de nummer 5 staat 8 weken in de top 40. Deze Happy Nation van Ace of Base. En kwam binnen op deze dag in 1993 in de top 40 op nummer 26. Dan de top 3. Will You Be There van Michael Jackson op 3. Op 2 Mr. Fain van Culture Beat. En op 1 What's Up van de Four Non Blondes. De nummer 1 van deze dag, 21 augustus 1993.

0: Ken je Chris hier op 20FM en Strangers? Is het zwembad van Almelo nu al te klein? Een nieuw zwembad. Ondanks, laat ik zo zeggen, dit jaar is het verbouwd. Straks gaan we er vragen over stellen. Laat ik zo zeggen, er zijn vragen over gesteld. De details hoor je straks hier in deze show. Twente wordt wakker en ook het streeknieuws is onderweg.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Dag Peter.
13: In Groningen zijn mensen vlak voor 6 wakker geschrokken van een aardbeving. Het was een iets zwaarder dan gemiddeld, bijna kracht 3. Het was in het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. Een huis kopen in je eentje zonder extra geld is bijna onmogelijk geworden, meldt het AD. Er zijn wel meer huizen te koop, maar allemaal duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is verder afgenomen. En het Rijk betaalt niet mee aan een tramlijn naar een nog te bouwen woonwijk onder Utrecht, Rijnenburg. Dat had Utrecht graag gewild, maar er is volgens minister Karremans geen geld voor, meldt de regionale omroep.
0: Peter, dankjewel. Frank, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Honderden nieuwe studenten van de Universiteit Twente liepen woensdagavond mee met de Road to Enschede, de traditionele afsluiting van de eerste dag van de kick-in. De stoet met 5 wagens stok over 4 kilometer van de campus via de Hengeloze Straat naar de Oude Markt. Voorop reed de bus van organisator, gevolgd door verschillende studiesport- en gezelligheidsverenigingen. Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand aan de Overtuurstraat in Glaanderbrug. De brandweer werd om 2 uur gealarmeerd en in de wijde omgeving was een brandlucht te ruiken. De auto is volledig verwoest en kan nu echt als totaal los worden beschouwd. En Robert Rot was 2 jaar stadsdichter van Hengelo en zijn termijn loopt in september af. Hij vond het een zware verantwoordelijkheid en noemt het vooral moeilijk om voor vaste gelegenheden, zoals dodenherdenking, steeds originele gedichten te schrijven. Bij zijn aantreden bestond de vrees dat hij als predikant het evangelie zou verkondigen, maar Rot vindt dat hij beide rollen gescheiden heeft weten te houden. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vandaag begint droog, maar volg in de loop vanochtend vanuit het noordwesten wat buien. In het oosten en zuidoosten van de provincie blijft het nog een tijdje droog. En vanmiddag trekken meerdere buien over en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Daar is weinig te beleven qua vertraging op dit moment. Wel een tweetal controles worden gezien door flitsmeister.nl op de Bonnebroeksestraat in Borne. En in Enschede op de Geesingsweg, daar staan controleposten op flitsmeister.nl.

Steel Guitar, zeg ik dan maar weer. Tenminste, zo klinkt het een beetje. Ella Langley en Choosing Texas. 21 graden vandaag met veel regen en buien vandaag. Zelfs kans op onweer, dus handen even rekenen.

0: The Way to Your Heart hier op de Fans Radio deze vrijdagochtend.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: We grepen uit de verjaardagslijst, onder andere jaren vandaag. Kim Sledge, uiteraard van Sister Sledge, een van de zangeressen, wordt 69. Ellet Driesen, de zanger van Spargo, wordt 68. En Diana Snow is actrice uit Nederland, die wordt 56. Erik Dekker, oud-wielrenner, wordt 56. J-Rock, beter bekend als Big Brovers, is 48 geworden. Kerris, de zangeres uit de USA, wordt 47. Gefeliciteerd en een mooie dag. En ook vandaag onder andere jarig Alizé Jacoté. Zij wordt 42.

0: Alizé, vandaag jarig. Ook nog een liedje met een dubbele bodem, geloof ik, hè? Discutabel liedje, geloof ik. Nou ja, moi Lolita. Alizé, die wordt 42. We zeggen bij deze gefeliciteerd. En een mooie dag. Het is 7:50. Het gaat vandaag regenen. Het ziet er nu nog prachtig uit. Maar misschien ook alweer leuk om naar het zwembad te gaan. Met name het zwembad in Almelo. Want dat is afgelopen jaar vernieuwd. Maar er zijn wat vragen gesteld door fractie Middelkamp. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want waar zit het hem op vast? Mooi zwembad geworden. Maar het schijnt een beetje druk te zijn.
1: Nou, het is een ontzettend mooi initiatief. Een mooi zwembad. Mooi uitgevoerd. Alleen in de praktijk is bij de uitvoering... je mag er niet zwemmen.
0: Kijk, dat zijn duidelijke kreten. Niet zwemmen in de zwembad van Almelo. Ja.
1: Na 5 uur is het zwembad al gesloten. In het buitenbad. Op het moment dat het heel heet is, gaat het zwembad dicht.
0: Ja.
1: Ja, geen personeel. Ja, hebben we 30 miljoen betaald voor een zwembad. Is het personeelselement onderschat? Of ik weet het niet. Er zijn zoveel klachten binnengekomen.
0: Ja.
1: Mensen bellen me. Ja, je bent raadslid. Dan word je gebeld. Ja, hoe zit dit? En dan ga je er naartoe. Dan ga je naar het zwembad. Ik kom hier nooit weer. Ik heb een maandkaart. Ik heb een jaarkaart. Ik kan niet zwemmen. Ik kan dan niet zwemmen. Ik moet naar de middag. Ik heb altijd 's ochtends gezwemd. Ja. Ik heb het idee dat er ook overdag of bepaalde tijdstippen bepaalde groep voorrang krijgen om te zwemmen. Maar toen ik hoorde 5 uur gaat het zwembad dicht, ja, nu ga ik vragen stellen.
0: Ja,
1: honderden
0: ja.
1: vragen heeft niet tot een oplossing geleid. Ja, dan gaan we verder.
0: Ja, er wordt ook gemeld, tenminste, dat zie ik, dat het zwembad te klein zou zijn, tenminste het buitenbad in dit geval.
1: Ja, we hebben vroeger hadden we daar een mooi groot zwembad, 50 meter lang. En moest weg. En nu hebben we een kleintje teruggekregen, 25 meter. Ik heb erin gezwommen. Het is ontzettend druk. Ja, daar heb je toch geen buitenbad voor nodig. Ja, een stad met een bedoeling om van 75.000 naar 100.000 inwoners te gaan. En dan heb je een zwembad van 25 meter.
0: Ja, maar waar zijn deze fouten gemaakt? Is dat al, dat is natuurlijk een aantal jaren geleden. Ik bedoel, we, tussen aanhalingstekens, zijn allemaal al heel erg trots op wat er nu staat. Ook de voormalige wethouders die daarover gingen. Maar waar is het hem dan misgegaan?
1: Ik denk dat het een beetje te handige autoverkopers zijn. Die zeggen, oh, is prachtig en wat ontzettend mooi. Ja, iedereen is daar met ogen open ingetuimeld. Zo, dat gevoel krijg ik nu een beetje. En ik probeer te analyseren. Hoe kan je nou als een stad, naar mijn idee, zo'n fout maken door zo'n klein zwembadje neer te zetten buiten?
0: Ja.
1: Ik heb het ook gezien, het besluit. Ja, het is allemaal ingewikkelde tekeningen. En let je niet op. Of je ziet het niet zo snel. En dan wordt er weer gepraat. Er wordt ontzettend mooi zwembad. Er wordt er meer geld uitgetrokken. Meer. Het moest soberder worden. Nou, wordt meer geld uitgetrokken. Ja, en op een gegeven moment. Ik zat nog maar net in de raad. En dan is het 25 meter. Ja, iemand heeft dat over het hoofd gezien.
0: Ja, ja, ja. Hey, maar meestal stoort je dan ook wel. Maar ja, er zijn de hele lijst met vragen die je hebt ingediend richting het college. Maar meestal stoort je dan toch wel dat het om 5 uur 's middags dicht gaat. Nou is het, hè, als ik dat zeg maar in heel Twente bekijk. Ik kom zelf uit Delden, daar draaien ze ook gewoon in het weekend om 4:30 het slot erop. Dan denk ik van, hoe kan dat nou op zondagmiddag, weet je, prachtig weer. Maar is dat ook niet een beetje een soort van gewoonte geworden bij de zwembaden?
1: Dat zou ik niet precies weten. Ik weet niet hoe...
0: Nou, ik zit ook maar wat even te raaskallen. Ik weet het nog niet.
1: Ik was toevallig... stond ik op de camping in Delden naast het zwembad.
0: Kijk.
1: En waren om 7:45 nog steeds lawaai. En ik dacht, goh, dat is leuk.
0: Nou ja, dat vond ik door de week.
1: Enthousiast.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... dat mag toch niet als je iets, een apparaat hebt van 30 miljoen... maar je hebt geen bestuurder die op die auto op bus kan rijden... wat heb je dan aan de aanschaf van zo'n auto... als je geen bestuurder hebt die erop kan rijden?
0: Ja.
1: Zo moet je het zien.
0: Ja, helder verhaal, helder verhaal. En de geluiden heb je dan zelf ook gehoord. De vragen zijn ingediend. Al enige reactie, want het is vers van de pers, geloof ik.
1: Nee, ik heb het nog maar net ingediend. Dus het verbaast me dat je al belde. Ik dacht, hey,
0: ja,
1: ik
0: was heel snel.
1: De computer stond toevallig aan misschien. Maar
0: misschien wel.
1: Dat zag ik ook. Daar staat hij inderdaad nog maar net op. Ik heb 14 vragen gesteld. Maar ook al mondelinge vragen voor de vakantie.
0: Ja.
1: Nou, dan krijg je niet echt een goed antwoord op. Ik zeg, ja, nou geen vlees, nog vis. Ik zeg, ze zijn een beetje... terughoudend. Wees nou eens open. Van ja, we hebben geen personeel, moeilijk. En we zijn budget aan het zoeken. En in, vanaf dan en dan is het opgelost. Ja, we moeten gewoon
0: meemaken. Ja. We wachten de antwoorden af, Marcel. Ik dank je wel. Neem een duik vandaag, toch op een of andere manier. Lijkt me goed.
1: Oké,
0: dank je wel. Marcel, met de kamp.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.

0: voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het vroegere aardgasgebied in Groningen is een aardbeving geweest. Die was iets zwaarder dan normaal, bijna kracht 3. Mensen schrokken wakker omdat hun huis trilde of kraakte, meldt NTV Noord. Er kwamen meldingen uit Middelstum, uit Huizen en Zandeweer. Het Rijk betaalt niet mee aan de aanleg van een nieuwe tramlijn ten zuiden van Utrecht. De gemeente vindt die lijn noodzakelijk voordat in de polder met de bouw van de woonwijk Rijnenburg kan worden begonnen, omdat anders iedereen de auto pakt. Maar volgens minister Karremans is er nu geen geld voor, meldt RTV Utrecht. In Australië wordt een man beschuldigd van spionage. Hij was in Oekraïne in het leger gegaan en zou informatie hebben doorgespeeld aan de Russen. Het is niet duidelijk of dat ook gelukt is. Het is een Australië van Russische komaf. Hij staat binnenkort voor de rechter en riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar. En alleenstaande zonder extra geld kunnen nauwelijks meer een huis kopen. Er staan wel meer huizen te koop, maar vooral duurdere. Het betaalbare aanbod voor iemand met een modaal inkomen is juist afgenomen. Vorig jaar stonden er 1500 op Funda. Nu nog maar 1000, meldt het AD. Het weer van Weer Online. Eerst nog droog, maar in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten soms felle buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. Het wordt hooguit 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
5: Twente FM.
6: Word wakker. Wim van Laar.

0: Cameron Wickamp en Kingdom of Fear hier op Twente FM.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is 21 augustus. Vandaag wordt de octrooi gegeven voor de eerste commercieel beschikbare rekenmachine. Het gebeurde in 1888.
1: Vandaag in het nieuws.
0: FC Twente heeft de eerste wedstrijd tegen FC Karabach, ofwel Karabach FK, met 0-1 verloren. Dat gebeurde gisteren in de Grolsvesten. Volgende week is de return in Baku, in de hoofdstad van Azerbeidzjan. 6 uur vliegen en daar moet Twente gaan winnen. Willen ze door in Europa. En op de plek waar vroeger de textielfabriek Molkenboer in Oldenzaal stond, komt het verleden opnieuw tot leven. Op 18, 19 en 20 september is na de voorstelling het verhaal van Molkenboer te zien. Vooral Hermanna Molkenboer, de vrouwelijke directeur van de fabriek, staat centraal. En op de kruising van de Gronaanse straat en de Dolfiaweg in Enschede zijn gistermiddag 2 auto's met elkaar gebotst. Door de klap kwam een van de auto's op de andere terecht. 1 persoon is al

Dom voor Danloop. Afsplitsing, nou ja, hoe dan ook. En we gaan het hebben over de Masked Singer. Die gaat starten in Rossum. Details straks in deze show van Mark Smelling.

0: Chris Rea, ook vorig jaar van ons heen gegaan. Deze Chris Rea met I Can Hear Your Heartbeat. Natuurlijk wereldberoemd vanwege zijn kerstdeun. Maar dit waren toch wel ook wat betere deunen, moet ik zeggen. En heeft er nog een paar prachtige gemaakt. Goed, het ziet er nog prachtig uit buiten. Tenminste, tot op heden. Het wordt wat bewolkt vandaag. We zitten nog een beetje in vakantiesferen. En ja, daar komen er ook dingen naar boven van... verdorie, we moeten aan de bak met bijvoorbeeld ook... de Plegelmerse Basiliek in Oldenzaal. Martin Kemering van het bestuur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie komen met het plan om het levensbestendig te houden. Laat ik het zo zeggen, om te kijken van hoe de funding kan zijn... hoe het rendabel kan houden. Ik ga het nu even heel simpel zeggen... maar jij weet daar ongetwijfeld wat meer over te vertellen.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja. Zeg het maar.
1: De Plegelmerse Basiliek die is voor velen meer dan alleen een kerk. Het is in onze stad Oldenzaal is het een herkenningspunt. En wie ook naar Oldenzaal komt, de rijden van de ene kant van Hengelo van Enschede. Je ziet de toren al van verre. Het is ook een plek waar vele herinneringen samenkomen. En het is een stuk identiteit van Oldenzaal. Voor wie we zijn. Niet voor niets noemen we dan ook een Oldengriezen.
0: Ja, ja.
1: Dat is een heel bekend begrip in Oldenzaal en omgeving. Maar de werkelijkheid is aan het veranderen. En wat u ook al net zei, om het in stand te houden. En je ziet ook steeds dat kerken meer moeten sluiten in de huidige tijd. Is dan ook steeds lastiger om zo'n groot en bijzonder monument als de Plegelmerse Basiliek in stand te houden. Daar is voor ons ook meer in dat we ervoor kiezen om verder te kijken. En een aantal veranderingen door te voeren. Zodat de basiliek over 100 jaar... nog steeds de klopt dat van Oldenzaal is.
0: Ja, dat lijkt me belangrijk. Zeker.
1: Ja,

0: ja, dat is ontzettend belangrijk. Want ja. Hier is al duizend jaar, meer dan duizend jaar historie ligt er. En ik ga ervan uit dat die over duizend jaar nog steeds in volle glorie...
1: We maken er niet mee, Martin, maar we hopen het wel.
0: Dat doen we zeker.
1: Nou, zeg, wat zijn de plannen?
0: Nou, we gaan de basiliek gastvrijer en toegankelijker maken. Jaarlijks komen ongeveer 15.000 gasten. Met name ook toeristen die komen kijken. Maar ook oldenzaalders en omgeving. Er zijn nog genoeg mensen die hem nog helemaal niet gezien hebben. En dat is natuurlijk doodzonde voor zo'n monument. Ja. En wat we ook willen is... de oorspronkelijke ingang, dat is aan de zijkant waar het Pergelmersbeeld staat. Die wordt in ere hersteld. Wordt ook veel vriendelijk toegankelijker gemaakt met automatische deuren die openen. Dat je als rolstoelgebruiker of als een rollator gebruiker, maar die doelgroep is ook bijzonder groot, die komt bezoeken en dat het vriendelijk wordt. Hij wordt van binnenuit en van buitenuit belicht, zodat je ook als je 's avonds door de stad loopt, dat je ook die prachtige ramenpartijen van Jan Schoenhaker kunt bewonderen. En ook er echt recht doet aan het zijn pronkstukken.
1: Nou, je zegt, dat is nu niet zichtbaar, hè? Tenminste, s'avonds.
0: Nee, klopt. En dat was ook een gemis. En daar heeft ook de gemeente Oldenzaal heeft ook financiële middelen beschikbaar gesteld om ook dat mogelijk te maken. Want de gemeente is ook wel een van de initiatiefnemers om te kijken van kunnen we de kerk wat meer een prominentere plek geven in de stad. Zodat hun verhaal ook zichtbaar wordt voor iedereen.
1: Ja.
0: En dan gaan bezoekers ook straks ontdekken. Er komt een audiotour met een rijke geschiedenis van de basiliek. En niet alleen voor volwassenen, maar ook, we willen ook echt de schoolkinderen, zeg maar. Wij vinden dat alle basisschoolkinderen, ongeacht de geloof of niet geloof zijn, die historie van Oldenzaal en eigenlijk Twente, want de kerk is natuurlijk in Twente, heeft het een belangrijke functie gehad. Duizend jaar geleden met Pergelmers. Dat moet je vertellen aan de mensen.
1: Het was ook een beetje het wijst de weg in Twente, want het was overal zichtbaar. Het was een beetje, wat je al zegt, alle wegen kwamen uit bij de Pergelmers van Twente, bij wijze van spreken.
0: Ja, en als ik kijk dat in delen van de kerk vroeger, en praat ik over honderden jaren geleden, de paarden, zeg maar, nog gestald werden, mensen naar de bijeen kwamen, van heinde en ver. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder en dat is natuurlijk schitterend dat je dat soort verhalen ook kunt vertellen. Maar ook Lodewijk Napoleon, die in Oldenzaal 200 jaar geleden de kerk weer teruggaf aan de katholieken.
1: Het is een heel verhaal.
0: Martin,
1: gaan we nou zo meteen dan ook entree heffen? Want ik bedoel, je ziet het in het buitenland veel dat je een kaartje moet kopen om de kerk binnen te gaan. En dat heeft niet te maken dat de kerk er rijk van wil worden, maar om dingen te ondersteunen en te behouden. Moeten we daar ook aan denken?
0: Dus net zoals het nu is, is iedereen vrij. Het is ook een kerk waar nog de Eucharistie gevierd wordt.
1: Ja, ja.
0: En ook het katholieke, vanuit de bisdom ook in Nederland zeggen we dat kerken waar nog de Eucharistie gevierd wordt, daar moet je zo naar binnen kunnen wandelen. Dat moet laagdrempelig zijn en daar moet je ook niet opdringerig maken. Wat je wel doet is voor die audiotour, daar kun je een bijdrage vragen. En voor het overige een vrijgift. Ik was in kerken in Engeland twee maanden geleden, een aantal bezocht. En daar hebben ze een hele vriendelijke manier van dat je toch daarop gewezen wordt. Help ons mee met een barcode, met een dat je je telefoon er tegenaan houdt en met een paar klikken.
1: Nou, ideaal.
0: Dat je
1: hoort,
0: en zo moet het ook zijn. Je moet niet opdringerig daarin zijn. En we willen natuurlijk ook kijken van Oldenzaal breed, maar de middenstand, bedrijfsleven zijn het wel nodig. Waar de gemeente al een belangrijk initiatief heeft genomen om met elkaar ook die veranderingen door te voeren binnen in de kerk.
1: Wanneer gaat het allemaal plaatsvinden? Zijn jullie waarschijnlijk al mee bezig op de achtergrond, maar wanneer worden deze dingen doorgevoerd?
0: Nou, de oorspronkelijke doel was ook om een dagkapel te creëren. Dat hadden we niet in de kerk. Ook de winterperiode is het natuurlijk bijzonder koud. En daar is geen stoken aan om het aangenaam te krijgen. Dus voor de kleinere vieringen en een plek van bezinning en stilte gaan we de schatkamer. Dat is een ruimte nu een beetje verstopt in de kerk. Dan moet je echt goed kijken waar zit die. Die gaan wij daarvoor inrichten. En al de schatten, zeg maar, in de vitrines die gaan we naar buiten plaatsen, ook op een andere wijze, hedendaags, zodat ook het goed geconserveerd wordt. Daar is nog echt een kwaliteitsslag te maken. En dat je het veel beter kunt tentoonstellen, zoals je ook in musea dat wel ziet met aanlichting. Dan kun je de kunstschatten die er zijn, die kun je echt tot haar recht laten komen.
1: Hartstikke
0: en er zijn
1: goed.
0: Nog een paar kunstschatten in Utrecht. Die komen dan terug naar Oldenzaal, daar hebben ze ook toegezegd. Omdat daar in Oldenzaal, of het was te kwetsbaar, of er was geen ruimte voor. Dus er komen een paar pronkstukken onze kant op. Maar daar beginnen wij na de vakantieperiode, moeten we eerst natuurlijk de plannen nader gaan uitwerken. En er moeten calculaties, ontwerpen moeten gemaakt worden.
1: Ik hoorde wel, er is nog werk aan de winkel, hè?
0: Ja. En daar zijn we echt ook het bedrijfsleven voor nodig. Maar ook de gewone Oldenzalen zijn we daar voor nodig.
1: Helder. En we komen een keer kijken met de camera. Blijkt me heel goed. Blijkt me heel leuk.
0: Dat is een heel mooi plan.
1: Goed zo.
0: Gaan we doen.
1: Gaan we doen.
0: Houden jullie op de hoogte.
1: Mooi zo. Martin Kemmerink van de Plegelmers Basiliek. Ik dank je wel.

0: Omi en Willis Jan en cheerleader hier op Twente FM. Vrijdagochtend. Het is, eigenlijk is het nog een beetje vakantietijd, maar niet helemaal, want de kids zijn natuurlijk met de school. Maar dus de sfeer hangt er nog wel her en der. Niet vanwege het weer, want het wordt, regenachtig vandaag. Maar goed, dat moet je snel vergeten. Straks gaan we het hebben over Joep 2.0, een loopactie. Thomas gaat er alles over vertellen hier op...
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Almin.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: 1 minuut over 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
15: Dag Peter.
16: Er is weer een aardbeving geweest in het Groningse aardgasgebied. Mensen werden wakker van een knal en huizen kraakten en schudden secondenlang. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid. Maar de brandweer heeft het voor het grootste deel onder controle. Er zijn nog altijd honderden mensen aan het blussen. En het gaat de goede kant op, zegt de provincie Luik. En in de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 18 zittenden neergestort. Niemand heeft het overleefd. Het toestel was op weg naar een militair vliegveld. De oorzaak van de crash is nog niet bekend.
15: Peter, dankjewel. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Honderden nieuwe studenten van de Universiteit Twente liepen woensdagavond mee met de Road to Enschede, de traditionele afsluiting van de eerste dag van de kick-in. De stoet met 5 wagens trok over 4 kilometer van de campus via de Hengeloze Straat naar de Oude Markt. Voorop reed de bus van organisator, gevolgd door verschillende studiesport- en gezelligheidsverenigingen. Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand aan de Overtuurstraat in Glaanderbrug. De brandweer werd om 2 uur gealarmeerd en in de wijde omgeving was een brandlucht te ruiken. De auto is volledig verwoest en kan nu echt als totaal los worden beschouwd. En Robert Rot was 2 jaar stadsdichter van Hengelo en zijn termijn loopt in september af. Hij vond het een zware verantwoordelijkheid en noemt het vooral moeilijk om voor vaste gelegenheden, zoals dodenherdenking, steeds originele gedichten te schrijven. Bij zijn aantreden bestond de vrees dat hij als predikant het evangelie zou verkondigen, maar Rot vindt dat hij beide rollen gescheiden heeft weten te houden. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vandaag begint droog, maar volgt in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten wat buien. In het oosten en zuidoosten van de provincie blijft het nog een tijdje droog. En vanmiddag trekken meerdere buien over en het wordt zo'n 20 graden.
15: Dankjewel Frank, we gaan even naar het wegdek. Daar is de Lutte richting de Duitse grens gemeld. 3 minuten over 3 kilometer en een aantal snelheidscontroles bij Holten. Op de A1 staan ze te controleren bij de richtingen. Op de Bornebroekse straat in Borne. Op de Geesingsweg in Enschede. En op de Laan Hartverzuid in Hengelo. Daar worden wat posten gezien. Aldus blitzmeister.nl.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heester is een hartenbreker hier op Twente FM. Het is 21:50. Joep 2.0 zet zich in voor de bijzondere actie Oog voor Maya. Thomas Rikhoff, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Wat gaat er gebeuren? Ik zie iets met Elfstede, ik zie iets met Dom van Dan, ik zie iets met lopen, goede doel, geld inzamelen. En jij kunt daar een verhaal van maken. Gooi hem in de blender.
2: Ja, heel goed. Nou ja, het is eigenlijk begonnen een aantal jaar geleden. Hebben we hier in Rutum de actie Walk for Light gehad voor met name onze zoon Joep, die een erfelijke oogaandoening heeft. Dat was een enorm succes.
1: Oh ja, altijd, dat klopt, ja.
2: Ja, dat heeft de hele, ik wil bijna zeggen, heel Twente heeft daar aan bijgedragen, aan meegewerkt. En het onderzoek heeft gewoon veel geld nodig en het gaat altijd door. En we hebben altijd gezegd, als we daar wat verder mee kunnen doen, gaan we dat doen. En ondertussen zijn we daar met een stel enthousiastelingen, hebben we de actie Oog voor Maya, zijn we begonnen. En dat is dat resulteert zich dus in een elfstedenloop door twee kerels die dat geblinddoekt gaan doen. De volledige 200 kilometer achter elkaar. En dan komt de naam Oog voor Maya komt dan voort uit Maya is de dochter van een van de twee renners en zij is blind. En de andere renner die dit gaat doen, die ziet zelf ook maar 6%. En die gaan beide geblinddoekt de hele tocht afleggen. En daar zijn dus trajecten van de Elfstedentocht. Kun je meelopen. En daar zijn wij als team Joep 2.0, hebben wij ons daar natuurlijk voor aangemeld. En kun je in blokken van tussen de 5 en 15 kilometer kun je meelopen. En dat gaat natuurlijk niet mega hard, omdat dat geblinddoekt gaat. Nou doen wij dat niet geblinddoekt, gelukkig.
1: Nee, wie wel dan?
2: En dat doen de Björn van Loon en Louis van Eck. Dat zijn de twee ultralopers. En die gaan die uitdaging aan om complete 200 kilometer in het donker te lopen. Want dat is de echte uitdaging.
1: Nou. Maar is dat dan hardlopen of gewoon normaal tempo?
2: Ja.
1: Ik heb hardlopen.
2: Ja. Het is hardlopen. Je begrijpt zelf wel dat geblinddoek lopen. Want dat gaat aan de hand van buddies. Dus deze mensen die worden begeleid door lopers. Ze zitten aan een koord verbonden. En zij zeggen, naar zoveel tel moet je rechtsaf en dan moet je linksaf. En dat gaat door en er zitten allemaal stops bij. En ja, daar kunnen mensen meelopen, zich laten sponsoren om mee te lopen. Je kunt gewoon meelopen, kun je aanmelden via de site. Of je kunt dus doneren en wij willen graag ook aandacht voor de onderzoek naar erfelijke oogaandoeningen, dat bleef en dat het in de picture bleef en dat we zodoende nog weer geld
1: hebben. Dus
2: dit is die actie daarom.
1: Ja, maar wat een uitdaging zeg, geblinddoekt. Verdorie. Ja.
2: Ja. Ja, okay. Ik vind ongeblinddoekt al een hele uitdaging.
1: Nou ja, daar wil ik het al helemaal niet over hebben. Maar hoe kunnen we gaan ondersteunen? Wanneer gaat dit allemaal plaatsvinden, Thomas?
2: Nou, dit gaat 29 en 30 augustus plaatsvinden. En er is een site, oogvoormaya.nl. Daar staat eigenlijk alles op omschreven. Daar kun je op doneren, daar kun je aanmelden als je nog meer wilt lopen. Wil je op Team Joep 2.0 doneren? Het komt allemaal uiteindelijk weer in dezelfde pot terecht. Moet je op de site even iets verder kijken en dan kom je op een donatiebedrag. En via dat punt kun je het makkelijkste naar de teams toe om te doneren, want er zijn natuurlijk meerdere teams die lopen. En de start is 29 augustus om 7 uur 's morgens bij de Elfstedenhal. Daar doet de voorzitter van de Elfstedenvereniging, meneer Bakker, die geeft een startschot. En als alles goed mag gaan, en want het is natuurlijk een gigantische uitdaging.
1: Nou.
2: Hopen we met de hele club op zondagmiddag tussen 3 en 4 weer bij de Elfstedenhal aan te komen.
1: Och, och, wat een uitdaging. Dus, wel mooi natuurlijk ook om dit met z'n allen te doen. En dan is het ook meteen bekend hoeveel geld er binnen wordt gehaald. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dus zoveel mogelijk, elke stuiver is er één. Nogmaals even het adres waar wij kunnen doneren of het kunnen volgen, Thomas.
2: Het allermakkelijkste is gewoon oogvanmaya.nl. En daar staat eigenlijk alles op. Staat alle informatie op. Kun je doneren, kun je meelopen. Staat het hele verhaal wat daarachter zit. En wij hopen hier gewoon een landelijk vervolg te geven. Kunnen geven vanuit wat in Twente misschien wel gestart is als een hele grote actie. Om daar op den duur dit door te zetten naar een grootser iets eigenlijk.
1: Nou,
2: een blijvend evenement.
1: Oog van Maya, het komt zo meteen ook op twentefm.nl te staan. Thomas Rikhoff, hou ons op de hoogte en succes met de voorbereiding.

0: en Gammagal op Twente FM. Dat is nog niet 1, 2, 3 een nummer wat je na gaat doen tijdens The Mask Singer. Alhoewel, je weet het nooit natuurlijk. Mark Smelling, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim.
0: Het gaat plaatsvinden in Rossum, zag ik. Er worden deelnemers gezocht. Nou, ik denk, daar moet ik toch even het fijne van weten. Hoe zit het precies?
1: Ja, voor de vierde keer organiseren we al The Mask Singer Rossum. En dat vond eerst plaats bij Partycentrum Hutten. En nu voor de tweede keer in de grote tent in oktober in Rossum. En we hebben nog plek voor twee teams die mee kunnen doen. Dus we kunnen wel weer stellen dat het een groot succes is.
0: Ja, in de tent, als er ook de piratenparty is en dat soort zaken?
1: Ja, precies. Zondag is de piratenparty. En die avond ervoor organiseren we voor Rossum, Lemslo en Volten een evenement. En dat doen we als wagenbouwverenigingen. De Sjeerskuttels en de Keurnmeijers organiseren dat door en voor het dorp. En als we er nog iets aan overhouden, dan gaat het ook naar die verenigingen toe. Dus eigenlijk voor het goede doel.
0: Oké, wat goed zeg. En is dan ook de bedoeling dat mensen in de zaal gaan raden wie er in die pakken zit? Of gaan we solo? Want je hebt het over groepen.
1: Ja, we hebben dus verschil per editie, maar zo'n 10, 12 anonieme zangers en zangeressen uit het dorp. Mensen waar je het misschien wel of juist niet van verwacht. Die hebben we al een tijd terug benaderd. En die zijn heel erg enthousiast om mee te doen. En vervolgens kunnen mensen die het interessant vinden, die uit Rossum, Lemslo, Volten komen, kunnen dan met een team naar de tent komen. En proberen te raden wie er in die pakken zitten. En dan krijgen ze wel een aantal hints. Dus we nemen ook video's op en een aantal hints. Zoals dat ook bij de echte massingen gebeurt. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.
0: Nee, ga er maar aan staan. Het verhaal is wel, je moet het van tevoren geheim houden. Dat is altijd wel lastig natuurlijk, ook in zo'n kleine gemeenschap lijkt mij.
1: Ja, het levert ook wel weer hele leuke verhalen op. Dat massingers aangeven van, nou, ik ben bijna ontdekt. Of toch wel verdacht dat iemand dan niet naar de massingen gaat. Dus dat leeft al nu al in het dorp. Vooral toen we de kaartverkoop startten afgelopen zaterdag. Ja, dan geven mensen aan, jij kan niet. Oh, dan zal diegene wel in het pak zitten. Dus dat levert ook een hilarische momenten
0: tuurlijk.
1: Op.
0: Ja. Zeg maar, er kunnen heel veel mensen in die tent natuurlijk, toch?
1: Dat klopt. Ja, er kunnen heel veel mensen, duizenden mensen in die tent. Alleen, het is wel een evenement wat we echt door en voor het dorp organiseren. Waarbij we zoveel mogelijk ook tafels, we hebben VIP-tafels. Dus dat neemt ook best wel wat ruimte in beslag. Ja, en je wil natuurlijk wel proberen te raden wie er in dat pak zit. Dus je moet wel goed zicht hebben op het podium. Je wilt graag horen wat voor stem daar achter dit mooie masker schuilt. Dus we hebben zo ongeveer 550 tot 600 plekken in de tent. En we zijn dus al bijna uitverkocht.
0: Oh, te gek zeg.
1: Twee teams, zoals ik al zei. Dus dat is wel gaaf dat het zo ontzettend leeft. En dat we zoiets ook in dat weekend mogen doen. Ook dankzij de organisatoren van het Stoerweekend. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
0: Ja, niet dat er 5000 man moeten komen. Dat bedoel ik nog niet. Maar de tent is bijna te groot voor dit soort dingen, bedoel ik. Het moet wel gezellig blijven, maar daar zul je ongetwijfeld oplossingen voor hebben.
1: Nou ja, dat hebben we vorig jaar geprobeerd. En bij Hutten heb je natuurlijk die gezelligheid vanzelf al, omdat het een zaal is. En bij de tent, dat vraagt wel wat organisatie. Maar met de hulp van onder andere Hutten gaat dat perfect. En hebben we vorig jaar gezien dat het echt een geweldig en ook professioneler bedoeling is. Een mooi feest wordt, ook daarna. Dus als het raden voorbij is, dan is er nog een afterparty. En dat is ontzettend gezellig. Voor jong en oud. En dat is een mooie, alles komt samen daar.
0: Te gek. Dus je zoekt nog twee teams, zeg maar, die mee willen doen. Dus eigenlijk vragen hier mensen van, meld je. Of jullie gaan zelf nog op zoek. Hoe dan ook, er is nog plek voor twee teams. Daar komt het om.
1: Zeker.
0: Goed zo.
1: Ja, je kon nog meedoen. Dankjewel.
0: Ja, en wat zijn wat is nou de meest favoriete band die meedoet? Wat doen ze nog meest na, weet je dat zo?
1: Nou, het is van alles wat. Dus we hebben soms gooien er een ballet tussendoor. En op het eind moet er natuurlijk een knaller in zitten. Bijvoorbeeld Gasolina hadden we vorig jaar als eindact. Nou, die viel zo in de smaak dat we zelfs twee keer over de Pikachu's op het podium lieten. En dat was geweldig. Dus we van alles wat, Wim.
0: Goed zo. Nou, het is even googlen voor mensen uit Rossum die mee willen doen, neem ik aan. Of heb je een webadres?
1: Zeker. Waar Facebook. Instagram,
0: goed zo.
1: Makkelijk te vinden.
0: Mooi zo, Mark Smelling. Dankjewel, succes.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.

0: De Bauza, we zijn favoriet. We zijn fan, laat ik het zo zeggen, van De Bauza. En merk hier op Twente FM. Straks gaan we iets doen met statiegeld. We gaan richting een supermarkt in Enschede. Want daar gaat het gebeuren in het volgende uur.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Ja, de muziek staat op één.
3: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
1: Discussie.
4: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
1: En religie.
3: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In een park in Amsterdam-Oost is vannacht een buurthuis afgebrand. Omdat de vuurhaard niet goed kon worden bereikt, liet de brandweer het gecontroleerd uitbranden, meldt AT5. Niemand raakte gewond. Volgens Omroep Brabant is op een leegstaand vakantiepark in Soerendonk een chalet helemaal uitgebrand. Het park is van Peter Gillis. Bij een vliegtuigcrash in de Amerikaanse staat Alaska zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het zijn 2 piloten en 6 passagiers. Het toestel was op weg van de hoofdstad Anchorage naar een militair vliegveld en stortte daar in de buurt neer. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Er is vanmorgen vroeg weer een aardbeving geweest in Groningen. Het was de zwaarste sinds maart, met een kracht van bijna 3. Mensen werden wakker van een knal en voelden hun huizen secondenlang trillen. Het epicentrum lag in het dorp Zandeweer. Het is het gebied waar vroeger aardgas werd gewonnen. En de natuurbrand in de Belgische Ardennen is vannacht hier en daar weer opgeleid, maar is voor het grootste deel onder controle. Het helpt dat het nu af en toe regent. Er zijn nog altijd 100 mensen aan het blussen. De brandweer hoopt dat het vandaag weer vanuit de lucht kan. Ook met Nederlandse helikopters. Het weer van weer online. Vanuit het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en schijnt vaker de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente.

0: Iets met statiegeld en iets met muziek.
1: Ja.
0: En over muziek gesproken, 6 op een rij, 6 platen zonder praten. We gaan op zoek naar plaat nummer 6, track nummer 6. Laat het even weten via de 120-app of via twentefm.nl, rechterbovenzijde, linkie icoontje.

0: Duidelijke taal, Jack Jersey als laatste is dus vrij. Papa was de poor man. Daarvoor, ik zou er niet bij. Nee, ik ga er niet bij zeggen wat erbij staat. Maar gaat wat nog. I do. Die kwam gisteren al binnen. De B-52's, Electric Light Orchestra. Wat een Olette Adams. En Janet Jackson volgt de ronde van 6 op Parijs. Maandag vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL vanaf een uur of 7. Wensen all over the place. We gaan naar de muziekkoepel. We gaan naar Felix Nijland, de muziekkoepel in Berghuizen. Felix, goedemorgen.
1: Ja, Wim, goedenochtend.
0: Ja, wat gaat er gebeuren komend weekend?
1: Ja, komend weekend hebben wij de laatste bandjesmiddag van dit seizoen alweer. Daarna nog 2 activiteiten. De 2 komende zondag na deze. Maar komende zondag dus bandjes vanaf 2:30. En die bandjesmiddagen zijn dit seizoen toch een heel mooi succes geweest. Zeker als je bandjes uit Oldenzaal of omliggende omgeving hebt. Zondag hebben we 2 bands. De eerste is Beetrood. Volgens mij betekent dat omgeturnd rode biet. Maar dat is een uitstekende band die ik eerder heb zien spelen. En daarna is het de beurt aan Jeannette Bordeaux en haar band. Jeannette komt uit Emmen. En zij is een gerespecteerde country- en Americana-zangeres. Ja, met fantastische muzikanten. Dus eigenlijk hebben we een heel mooi muzikaal programma.
0: Oké, dat hoort zich weer goed aan. Altijd gezellig, altijd goed. De bandjes zijn in trek, begrijp ik dus, Felix.
1: Ja, de bandjes zijn in trek. En dat gaan we dus voor volgend seizoen zeker ook voortzetten. En het mooie is, kijk, zo'n muziekkoppel moet in de loop der jaren natuurlijk groeien en aan naamsbekendheid winnen. Nou, dat is inmiddels geen probleem meer. Nee. Bandjes melden zichzelf ook aan en willen graag bij ons spelen, omdat ze de ambiance in het park ook waarderen. En wat er omheen staat. We hebben een buitenbaan nu en stoelen en al dat soort dingen. Dus ja, dat gaat goed. En nogmaals, voor volgend seizoen zijn we alweer druk aan het programmeren. En wat ook erg leuk is, we hebben vorige week zaterdagavond een zeer druk bezochte heilige eucharistieviering gehad, zoals het heet, van de Sint-Pelgelmus-parochie in Oldenzaal.
0: Oh ja, vorige week over gehad, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, en er waren veel meer mensen dan normaal op zondagmorgen in de kerk zitten. En eigenlijk blijkt dat ook dat soort dingen werkt. En daar bieden wij ook graag een podium aan. En het leuke was dat zij meteen weer hebben gereserveerd voor volgend jaar, 15 augustus. En dat de Hofkerk in Oldenzaal, zeg maar de Protestantse Kerk Nederland, er ook was met een delegatie. En ook meteen voor volgend jaar heeft gereserveerd. Dus goed, dat is weer een nieuwe dimensie aan de lood van de muziekkoepel.
0: Ja, dat mag zeker zo zijn. En je zegt de laatste bandjesmiddag, dat betekent. En je hebt het nog wel over activiteiten. Hoe moeten we dat dan zien?
1: Ja, zondag bandjesmiddag. De zondag erop om 14:00 het bijna traditioneel geworden slagwerkconcert het Semper uit Oldenzaal. Ja, dat is erg leuk. Ze bouwen dan die hele koepel vol met instrumenten. Vorig jaar hebben ze alles opgemeten, zodat het precies allemaal past. Want ja, dat instrumentarium is natuurlijk heel anders dan waar ze vroeger mee op straat verschenen. En de laatste activiteit is zondag 6 september om 14:00 ook. Met een concert van de Lutte Muzikanten. En die muziek is natuurlijk ook zeer gewild. De Ekelender, de muziek. En die zijn een aantal jaren geleden geweest. En dan zat het ook goed vol. Ja. En als het seizoen weer afgelopen, want dan wordt het weer minder. En dan,
0: dan gaan we schaatsen en skiën. Ja, dat gaan we dan weer doen.
1: Dat gaan we dan weer doen. Zo zie je maar hoe snel zo'n seizoen voorbij gaat.
0: Het kan maar niet lang genoeg duren, die zomer. Maar goed, het is niet anders. Goed. Hou eens op de hoogte, Felix. Hoe laat begint het allemaal komende zondag?
1: Zondagmiddag om 2:30, muziekkoepel in Park Stakenkamp in Oldenzaal.
0: Felix Nijland, dankjewel.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
0: Peter.
13: Boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers op de snelweg reden, krijgen toch geen boete. De politie zegt dat ze achteraf geen bekeuringen kan uitschrijven, omdat niet duidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse blushelikopters zijn vertrokken uit België. Ze hielpen daarmee bij de brand in de Ardennen, maar die is nu bijna onder controle. Vannacht luiden die hier en daar nog wel op. En de oudste nog levende mens ter wereld is weer een jaartje ouder geworden. De Britse Ethel Caterham viert vandaag haar 117e verjaardag. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122.
0: Dankjewel, Frank. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Honderden nieuwe studenten van de Universiteit Twente liepen woensdagavond mee met de Road to Enschede, de traditionele afsluiting van de eerste dag van de kick-in. De stoet met 5 wagens stok over 4 kilometer van de campus via de Hengeloze straat naar de Oude Markt. Voorop reed de bus van organisator, gevolgd door verschillende studiesport- en gezelligheidsverenigingen. Een geparkeerde auto is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand aan de Overtuurstraat in Glaanderbrug. De brandweer werd om 2 uur gealarmeerd en in de wijde omgeving was een brandlucht te ruiken. De auto is volledig verwoest en kan nu echt als totaalos worden beschouwd. En Robert Rot was 2 jaar stadsdichter van Engelo en zijn termijn loopt in september af. Hij vond het een zware verantwoordelijkheid en noemt het vooral moeilijk om voor vaste gelegenheden, zoals dodenherdenking, steeds originele gedichten te schrijven. Bij zijn aantreden bestond de vrees dat hij als predikant het evangelie zou verkondigen, maar Rot vindt dat hij beide rollen gescheiden heeft weten te houden. Dan krijg je nog het weer voor Twente. Vandaag begint droog, maar volgt in de loop vanochtend vanuit het noordwesten wat buien. In het oosten en zuidoosten van de provincie blijft het nog een tijdje droog. En vanmiddag trekken meerdere buien over en het wordt zo'n 20 graden.
0: Hou daar even rekening mee, dankjewel. Frank, we gaan even naar het wegdek. Wat is er te beleven op de A1? Onder andere een drietal controles bij 120.0. Dat is tussen Bannen en Markelo. Bij Barneveld, Hoevelaken staan ze te controleren, 52.8. En op 33.8 ook een controlepost. Aldus flitsmeister.nl hebben we het over de A1. Dan wat dichter bij huis, de Bornebroekse straat in Borne. Daar wordt gecontroleerd op de Geesingsweg in Enschede. En op de Laan Hart van Zuid in Engelo, aldus flitsmeister.nl. Straks gaan we nog naar winkelcentrum Zuid in Enschede. Daar gaat iets gebeuren met statiegeld, een fles.

Het is Justin de Wild en cheerio hier op Twente FM. Tijdens Twente van Bakker zometeen. Wat ik zei, gaan we nog een staaltje statiegeld doen. We gaan naar winkelcentrum Zuid straks hier in de show. En nu naar 21 augustus 1983. Dan word ik 15-jarige Kerwin Duinmeijer. Neergestoken door een skinhead. Dat gebeurde in Amsterdam omdat hij een donkere huidskleur heeft. Op zijn grafsteen staat Black is Beautiful. Naar aanleiding van deze moord schrijft Frank Boeien het liedje Zwart-Wit. De single van Frank Boeien die komt op 28 januari 1984 binnen op nummer 20 in de Nederlandse top 40. Zwart-Wit van de Frank Boeien groep bereikt dan de vierde plaats. Op deze dag, 21 augustus 1983, wordt dus Kerwin Duinmeijer neergestoken, 15 jaar.

De moord op Kerwin Duijmeijer. Op deze dag 21 augustus 1983 door een skinhead, omdat hij een donkere huidskleur heeft. Frank Boeij heeft er een plaat over gemaakt. Dat heette Zwart-Wit. In 1984 werd dat nummer 4.

0: gaan naar Miranda Boer, Statiegeld Nederland, Winkelcentrum Zuid. Daar gaan we wat gebeuren vandaag. Miranda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat gaan we daar precies doen?
1: Ja, we gaan daar onze vierde Statiegeld Retourshop openen. Dat is zeg maar een winkel waar je niks komt kopen, maar juist iets komt brengen en met geld weer naar buiten gaat. Want je kunt daar je statiegeldverpakkingen inleveren. Dus je lege flessen, flesjes, blikjes, die kun je daar kwijt.
0: Goed zo. Nou, het gaat zo meteen vanaf 10 uur open, dus dat wordt heel druk, denk ik. Genoeg geld in kas?
1: Jazeker, ja. En de meeste mensen kiezen gewoon voor digitaal terugbetaling. Dus dat gaat via Tikkie.
0: Oh,
1: dus
0: ja. Ik ben nog van een contante geld, heb je dat, Miranda. Dus, hey, maar alle gekheid hoort zich heel mooi aan. Dit is, wat zeg je, de vierde in het land?
1: De 24ste.
0: De 24ste, oh. Ja. Oh, oké. Ja. Hey, en hoe gaat het in de praktijk, in zijn werk?
1: Nou, er staat daar één bulkmachine, zoals we die noemen. Dat is een automaat waar je een vuilniszak tegelijk in leeg kunt schudden. En die sorteert dan net als zo'n ouderwetse geldtoommachine, zeg maar, al je blikjes en je flesjes. Er staan twee normale statiegeldmachines. Je kunt ook even je handen wassen. En vooral die bulkmachines, die zijn heel erg populair. We hebben ook locaties waar alleen maar bulkmachines staan. Dus geen winkel, maar bulklocaties, zoals die heten. Die zijn ook waanzinnig populair, want mensen kunnen daar gewoon met een grote opgespaarde hoeveelheid terecht. Hoeven niet in de rij te staan. Andere mensen staan niet achter je te wachten, omdat je ze één voor één erin moet gooien. En dan heb je meteen een lekker bedrag bij elkaar, wat zo weer via Tikkie op je bankrekening terechtkomt.
0: Nou, dat is een hele goede zaak natuurlijk. Hoe is het over het algemeen met het inleveren? Ik betrap me er namelijk zelf op. Met een blikje, er zit er al snel een deukje in. Of is ingedeukt, denk je van, nou ja, laat maar zitten, hupsakee. Dat doen we dan in de plastic bak, want dat mag dan ook. Maar dat is niet de bedoeling. Op zich natuurlijk prima dat het opgeruimd wordt. Maar in hoeverre moet een blikje heel zijn? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat is natuurlijk zonde. Op zich is het goed dat je hem in een plastic bak gooit, want dan wordt hij ook gerecycled. Maar we willen ze graag gescheiden terug, want dan kunnen we van blikjes weer blikjes maken. Een klein deukje of iets dergelijks, dat is echt geen probleem. De machines herkennen dat, maar het blikje moet wel nog herkenbaar zijn als blikje en de streepjescode moet leesbaar zijn. En je moet er statiegeld over hebben betaald. Dus staat het statiegeldlogo erop, dan kan die in de machine.
0: Er is een beetje gedoe over geweest, hè, de laatste tijd.
1: Ja, die herkent ze ook wel met deuken erin.
0: Goed zo.
1: Ja, vooral vakantieperiode. Kan natuurlijk zijn dat mensen op vakantie zijn geweest buiten Nederland, nemen blikjes mee voor onderweg en willen die inleveren. Maar ja, je moet er eerst statiegeld over betaald hebben, want het is in principe je eigen geld wat je weer terugkrijgt. Dus daarom is het ook zonde als mensen het niet inleveren, want ja, je bent lief van je eigen portemonnee.
0: En zo is dat helemaal. Straks wordt het allemaal geopend door onder andere de wethouder Mark Teuteling. Ben je er zelf ook bij of niet?
1: Nee, ik ben er zelf niet bij.
0: Ach, je gaat wel missen, denk ik, toch?
1: Ja, het is altijd wel een feestje. Mensen zijn heel enthousiast. En de winkel die is al eventjes zeg maar open. En het loopt al als een trein. Er komen al duizenden verpakkingen per dag binnen. Dus dat is echt fantastisch. En dan wordt het hopelijk ook wat rustiger met de rijen bij de winkel.
0: Zou mooi zijn.
1: Bij de supermarkten in het winkelcentrum. Maar we zien ook dat mensen hem al snel weten te vinden. Dus ook van buiten het verzorgingsgebied van het winkelcentrum dan daar naartoe komen. Dat zien we op andere locaties ook.
0: Nou, voor de rest zijn er ook locaties elders in Twente, maar zometeen dus die opening, de officiële opening in winkelcentrum Zuid Enschede. Ik hoop op heel veel verpakkingen, Miranda Boer.
1: Ja, wij ook.
0: Goed zo, dankjewel.

Robin Schulz en In Your Eyes op Twente FM. Tot zover de show. We hebben het over Twente op het wakker maandag weer. Mocht je denken van, hé, ik heb ook wat te melden, laat het dat even weten. Doe dat via een appje, via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde, linkie koontje, dan komt het allemaal goed.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarska. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
16: Want we will live in
15: van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
17: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Toch geen boetes voor boeren die anderhalve week geleden bij een protest in Friesland met hun trekkers de snelweg opgingen. De politie zou bekeuringen uitschrijven en afgeplakte kentekens achterhalen. Maar nu zegt de politie dat achteraf geen boetes kunnen worden uitgedeeld, omdat onduidelijk is wie precies wat heeft gedaan. Twee Nederlandse Chinook-helikopters die hielpen bij de natuurbrand in België zijn weer vertrokken. Duitse helikopters en Zweedse blusvliegtuigen ook. De brand is nu bijna onder controle. Vannacht laadde die hier en daar nog wel op, maar nu het vaker regent gaat het de goede kant op, zegt de provincie Luik. Na een speedbootongeluk in New York 2 weken geleden is de bestuurder gearresteerd. Hij is volgens de regering illegaal in Amerika. Ook hield hij zich niet aan allerlei regels. Zo zaten er te veel mensen op zijn boot. Hij voer toeristen naar het Vrijheidsbeeld, maar de boot sloeg om. Een vrouw en haar baby verdronken. En de oudste mens ter wereld is vandaag jarig. De Britse Ethel Caterham. Ze is 117 geworden. Ze heeft dus nog de ramp met de Titanic in 1912 meegemaakt. En de Eerste Wereldoorlog. Ethel viert haar verjaardag met familie en vrienden. Ze is nog niet de alleroudste ooit. Dat was een Franse vrouw van 122. Het weer van Weer Online. Naar het westen trekken buien naar het oosten met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien. En tot zover het ANP nieuws.
4: Mijn naam is Rembaard Mans van de ANWB. Op dit moment door de Duitse grenscontroles vielen op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar betekent dat een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
19: Het is zomer in Twente.

de tijd nog jong en onbevlogen. Samen met haar broer Treintje Oosterhuis in Total Touch en Touch Me There. Goedemorgen, vrijdag is het vandaag. We gaan je weer in de richting van het weekend duwen. Kost het moeite? Waarschijnlijk niet. Mij in ieder geval niet. Ik ben er weer tot aan.

Beautiful Things, een tijdje geleden. Groot succes voor Benson Boone. Greg David hoorde je daarvoor nog en I'm Walking Away. Kijk even naar het weer voor vandaag. Het is in ieder geval een stuk droger dan de afgelopen dagen. Kan nog een klein beetje neerslag vallen, maar het stelt weinig voor. Temperatuur stijgt opnieuw tot een graad of 20. Zon en wolken wisselen elkaar af. Hoe ziet het komende weekend eruit? Zo goed als droog. Zon en wolken wisselen elkaar af.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geloof je me niet? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Over exact een maand opent de provincie Overijssel een nieuwe subsidieregeling voor de ontwikkeling van nieuw toeristisch aanbod. Vanaf 21 september kan dat worden aangevraagd, maar er is dan wel een pre-advies van Gastvrij Overijssel verplicht. Ondernemers die hier dus gebruik van willen maken, moeten wel op tijd in actie komen en het niet mislopen. Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van de provincie Overijssel. De Plegelmersparochie, gemeente en museum Oldenzaal kijken samen naar de toekomst van de Plegelmersbasiliek. De ambitie is om dit bijzondere monument ook over 100 jaar nog het kloppend hart te laten zijn van Oldenzaal. Het is echter wel steeds uitdagender om zo'n object in de stand te houden. En daarom wordt met het project Schatten van Plegelmers een aantal veranderingen doorgevoerd. Dat moet zorgen voor een kwaliteitsimpuls en recht doen aan de bredere rol als cultuurhistorisch icoon. Zo wordt er een dagkapel ingericht in de huidige schatkamer, waardoor hier kleinere vieringen gehouden kunnen worden. De kerkschatten die hier nu getoond worden krijgen een nieuwe passende presentatie op de plek van de huidige doopvont. Verder komt onder andere in de toren ontmoetingsruimte voor bezoekers en parochianen. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt, evenals de kosten. Het nieuwe opgeleverde zwembad in Almelo past niet helemaal bij de ambitie die de stad als Almelo eigenlijk zou moeten hebben. Dat stelt de fractie Middelkamp in vraag aan het college van BMW. Met slechts één buitenbad van 25 meter lijkt de capaciteit en de recreatieve waarde voor de groeiende stad ver onder de maat, aldus de fractie. Zeker bij het warme weer van de afgelopen tijd schiet de capaciteit voor recreanten snel tekort. Het zwembad is daarnaast regelmatig al om 5 uur gesloten, zelfs op warme dagen. De fractie zet gelijk groot in bij het college en moet onderzocht worden of er niet een tweede buitenbad en ruimere liggenweides kunnen komen, evenals een bredere personele bezetting. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag is er meer bewolking met een paar buien. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog met bewolking, koelt het af tot circa 11 graden.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles doet het verkeer er daar 15 minuten langer over vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Desiree McCutcheon, UB40 en Taylor Swift ervoerig met de Fate of Aphelia. Nog een keer even naar het streeknieuws van 10:30. Ja, het is zover en vandaag de start van de Grand Prix van Nederland. Ik heb het over Formule 1. Vanmiddag om 10:30 dan is de eerste vrije training. En dat is de enige, want er is een sprintrace. En de kwalificatie voor die sprintrace die vindt later.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: Luister.
1: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort met Formule 1-fans. Tussen 7 en 9 uur namen al 10.000 mensen de trein uit Amsterdam. Die rijdt elke 5 minuten. In Zandvoort is dit weekend de laatste Grand Prix van ons land. Met vandaag de eerste vrije training en de sprintkwalificatie. Een man die werd gezocht voor de dood van een vrouw in Lelystad is zelf doodgevonden. Hij lag bij een zwemplas bij Zeewolde. De politie zegt dat het sowieso geen misdrijf was. De dood van de vrouw wel. Eergisteren werden foto's van de man verspreid. Moordenaar Joran van der Sloot wordt in de gevangenis in Peru dagelijks met de dood bedreigd. Hij zegt dat het voor hem een doorlopende psychische marteling is en wil worden overgeplaatst. De rechter moet dat goedkeuren. Van der Sloot zit een lange straf uit voor de moord op studenten Stephanie Flores en voor drugsmokkel. Hij vermoordde ook een Amerikaanse, Natalie Holloway, op Aruba. En in Noorwegen staken de luchtverkeersleiders en daarom vallen veel vluchten uit. Op Schiphol zouden er vandaag 20 gaan van en naar Oslo. Het is niet bekend of ze allemaal uitvallen. Het weer van Weer Online. Naar het westen trekken buien over het land met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en meer zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw buien in de kustgebieden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen in het oosten. Op de A12 richting Duitsland is de wachttijd voor de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 20 minuten. De A12, de Duitse grens richting Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 6 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. 10 minuten vertraging op de A28 richting Zwolle, tussen Zuidwolde en De Wijk. En tot slot nog de A35, Almelo richting Enschede. Tussen Wierde en Almelo-Zuid heb je ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Stereo MC's met Lost in Music. Kijk even naar het weer. De natuur heeft zijn hart weer op kunnen halen met de nattigheid van de afgelopen dagen. En daar komt verandering in. Komende dagen is het gelukkig weer wat droger. En een behapzame temperatuur van zo'n 19 tot 20 graden. Ook de wind is niet al te veel aanwezig. Komt vanuit het noordwesten, zowel vandaag als de komende dagen, met windkracht 3.

0: stemmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Over exact een maand opent de provincie Overijssel een nieuwe subsidieregeling voor de ontwikkeling van nieuw toeristisch aanbod. Vanaf 21 september kan het worden aangevraagd, maar er is dan wel een pre-advies van Gastvrij Overijssel verplicht. Ondernemers die hier dus gebruik van willen maken, moeten wel op tijd in actie komen en het niet mislopen. Meer informatie over de subsidie is te vinden op de website van de provincie Overijssel. De Plegelmersparochie, gemeente en museum Oldenzaal kijken samen naar de toekomst van de Plegelmersbasiliek. De ambitie is om dit bijzondere monument ook over 100 jaar nog het kloppend hart te laten zijn van Oldenzaal. Het is echter wel steeds uitdagender om zo'n object in de stand te houden. En daarom wordt met het project Schatten van Plegelmers een aantal veranderingen doorgevoerd. Dat moet zorgen voor een kwaliteitsimpuls en recht doen aan de bredere rol als cultuurhistorisch icoon. Zo wordt er een dagkapel ingericht in de huidige schatkamer, waardoor hier kleinere vieringen gehouden kunnen worden. De kerkschatten die hier nu getoond worden krijgen een nieuwe passende presentatie op de plek van de huidige doopvont. Verder komt onder andere in de toren ontmoetingsruimte voor bezoekers en parochianen. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt, evenals de kosten. Het nieuwe opgeleverde zwembad in Almelo past niet helemaal bij de ambitie die de stad als Almelo eigenlijk zou moeten hebben. Dat stelt de fractie Middelkamp in vraag aan het college van BMW. Met slechts één buitenbad van 25 meter lijkt de capaciteit en de recreatieve waarde voor de groeiende stad ver onder de maat, aldus de fractie. Zeker bij het warme weer van de afgelopen tijd schiet de capaciteit voor recreanten snel tekort. Het zwembad is daarnaast regelmatig al om 5 uur gesloten, zelfs op warme dagen. De fractie zet gelijk groot in bij het college en moet onderzocht worden of er niet een tweede buitenbad en ruimere ligwijdes kunnen komen, evenals een bredere personele bezetting. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente. De dag start vandaag met wat ruimte voor de zon, maar vanmiddag is er meer bewolking met een paar buien. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog met bewolking, koelt het af tot circa 11 graden.
12: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Files worden onder andere gemeld op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken loopt de vertraging op tot 15 minuten. Op de A12 richting Duitsland heb je 20 minuten vertraging bij de grensovergang vanwege de Duitse grenscontroles vanaf Zevenaar. Dan de A30 Barneveld richting Ede tussen Barneveld en Lunteren, 5 tot 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de A50 richting Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Loenen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: mee.
1: Olivia Dean en So Easy op Twente FM. Ja, je hebt het waarschijnlijk al gemerkt, er wordt veel aan de weg gewerkt overal. En de gemeente Teurbergen die gaat ook aan de slag. Tot met het einde van het jaar worden er verschillende werkzaamheden uitgevoerd in verschillende kernen van de gemeente. Zoals bijvoorbeeld de Beemselenweg en de Kemnaweg in Albergen, de Lemenhofweg, de Veneggeweg in Geesteren en in de Kerkstraat in Reutem. Houd er alvast rekening mee. Where is the

Cat's Eye en Animal en Ashford & Simpson met een oldie uit de jaren 80 en Solid as a Rock. Het basisslap van de bibliotheek in Teubergen is weer uit de zomerslaap verrezen. Vanaf komende dinsdag dan kun je daar weer elke twee weken terecht om lekker aan de slag te gaan. Het kan 's middags tussen 3:30 en 4:30 creativiteit. Dat kun je helemaal op de loop laten. Denk bijvoorbeeld aan een 3D-printer die aanwezig is, een borduurmachine, een lasersnijder en ook een snijplotter. Die was ik onlangs bij een bekend iemand. Die had ook een lasersnijder bij zich. Dat was een apparaat die was net zo groot als zeg maar die drie diepvriesinstallaties. En die echt waar, die sneed de mooiste dingen uit met dat ding. Ik werd er een beetje jaloers op.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Mooi hoort hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Bij extra controles zijn scheuren in dijken ontdekt, maar er is nog geen reden tot paniek, want er zijn geen gevaarlijke situaties, zeggen twee waterschappen. In Utrecht is een lekkage bij een kering aan de Montfoortse dijk direct gerepareerd. In Friesland worden op drie plekken dijken hersteld. Minister Heijnen zegt dat hij nog tijd genoeg heeft om steun te vinden voor zijn begroting. De steun hoeft niet per se rond te zijn voor Prinsjesdag. We stemmen tot in december, zei hij voor de ministerraad. Heijnen wil graag steun van links en van rechts, maar Pro en Ja 21 vinden zelf dat ze te ver uit elkaar liggen. Door een staking van Noorse luchtverkeersleiders is het vliegverkeer in Noorwegen ontregeld. Het is nog onduidelijk of het ook gevolgen heeft voor Nederland. Op Schiphol staan vandaag 20 vluchten van en naar Noorwegen gepland. KLM zegt dat hun vluchten tot nu toe allemaal doorgaan. En het racecircuit van Zandvoort stroomt vol met toeschouwers voor de eerste training. Die begint om 12:30. Het was al vroeg druk in de trein naar Zandvoort. En er stond ook een fietsfile op de boulevard, meldt NH Nieuws. De toegangsweg is sowieso afgesloten voor auto's. Het weer van Weer Online. Naar het westen trekken buien oostwaarts met kans op onweer. Vanmiddag minder buien en vaker zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in de kustgebieden opnieuw buien. Vanaf morgen droger. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het oosten loopt onder andere vertraging op door de Duitse grenscontroles. Op de A1 richting Duitsland is dat vanaf Oldenzaal-Zuid 5 minuten. En op de A12 richting Duitsland vanaf 7 naar 15 minuten. Dan nog de A12 richting Arnhem vanuit Duitsland. Tussen de Duitse grens en Duiven doe je er 10 minuten langer over. En tot slot nog de A28 richting Zwolle. Tussen Hogeveen en de Wijk was een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Sophie B. Hawkins met zullen vallen tijden aan deze plaat. Right beside you. Ik weet niet of je dat ook wel eens hebt. Als je op vakantie bent geweest of gewoon vakantie hebt gehad, dat je dan andere gewoontes aanneemt en die dan probeert door te zetten. Zo ben ik tegenwoordig wat meer van het brood af tijdens de lunch. Smakelijk eten trouwens, hè. En zit ik wat meer op het verse fruit. Daar heb ik een beetje overgehouden aan de heerlijke ontbijtjes die ik heb gehad tijdens mijn vakantie, tijdens de motortour die ik heb gemaakt. En mijn vriendin die ondersteunt zich daarin. Dus ik heb elke ochtend in de koelkast hartstikke lekker vers fruit staan. Heerlijk. Kijk er nu al naar.

daar is hij weer. De plaat die ik al... hoe lang zit ik bij Twente FM? Een jaar of 25 of zo? Dit is de titel die ik altijd omdraai, weet je nog? A Flock of Seagulls met The More You Live, The More You Love. En ik wil het dan omdraaien naar The More You Love, The More You Live. Is dat de boodschap?

0: jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live.
8: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De werkzaamheden voor het nieuwe stuk Dinkel bij Tillichten schieten goed op. Vandaag wordt een mooie mijlpaal bereikt. De Ottershagenweg kan weer open voor het verkeer. De afgelopen maanden werd onder meer twee duikers onder de weg en een klootschietbaan aangelegd. De komende maanden worden nog wel andere werkzaamheden uitgevoerd, waardoor er nog wel even een lagere snelheid en tijdelijke bebording op de Ottershagenweg van kracht blijft. Als alles klaar is, stroomt het water via de duikers onder de klootschietbaan naar het nieuwe stuk Dinkel. Het water gaat dan geslingerend door het Beekdal, waarna het via de duikers onder de Ottershagenweg terugvloeit in de oude Dinkel. Een en ander is nodig voor een natuurlijker verloop en klimaatbestendigheid. Het landschap Overijssel houdt in september weer een tweetal fruitpersdagen. Op zondag 13 september in Balkbrug en op woensdag 22 september bij bezoekerscentrum Dal van de Mosbeek in Mander. Mensen die zelf fruitbomen hebben kunnen hier sap laten persen in pakken van 3 of 5 liter. Die zijn al langere tijd houdbaar. Voor beide fruitpersdagen geldt een minimale 75 kilo fruit. Meer informatie is te vinden op de website van Landschap Overijssel. En het Filmhuis Oldenzaal start weer voor het volgend seizoen. Volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen te zien op een bijzondere plek. Om 9 uur is de film Champagne te zien in de Stadstuin bij het Razerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond. Meer informatie is ook te vinden op de website van het Filmhuis Oldenzaal. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog, met bewolking koelt het af tot circa 11 graden.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven 10 kilometer met daar een kwartier vertraging. De andere kant op voor de grensovergang nu 2 kilometer vanaf Zevenaar en daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Sarah Bareilles en de Love Song en daarvoor Level 42, Hot Water. De Oldenzaalse ontmoetingsgroep voor mensen met dementie op jonge leeftijd heeft weer ruimte voor nieuwe deelnemers. Deze groep is gericht op mensen die voor hun 65e te maken krijgen met dementie. Deze groep heeft vaak nog een uitdagende taak. Zo hebben ze bijvoorbeeld nog een baan, een actief sociaal leven, thuiswonende kinderen. En ervaring uitwisselen met lotgenoten kan een hele grote stap zijn om vooruit te blijven kijken. Ze komen wekelijks bij elkaar op de maandagmiddag tussen 1 en 4 uur bij Zadencentrum Rauwhorst. De groep is toegankelijk voor inwoners uit de hele regio, dus ook uit omliggende gemeenten. Als je meer informatie erover wilt hebben, kijk dan even op de website zorggroepsintmaarten.nl.

Veel muziek gemaakt, maar niet altijd evenveel hits. Een niche-markt noemt men dat. De muziek van Eric Clapton, Jordan met Forever Man. Zit erop voor vandaag, de 21 augustus 1999, de dag dat Eiffel 65 een nummer 1 inscoorde. Voor 5 weken lang stond hij op nummer 1 met inderdaad I'm Blue, Dabadi, Dabada. En op de dag van vandaag, precies 50 jaar geleden, maakte platenmaatschappij RCA Victor Records bekend dat op dat moment zo'n 400 miljoen platen van Elvis Presley zijn verkocht. En die kon je toen nog niet lekker makkelijk downloaden. Daar moest je nog voor naar de winkel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij een ongeluk met een paard en koets in Hellendoorn, Overijssel, is een dode gevallen. Het paard en de koets kwamen in het water terecht en de menner is omgekomen. Een passagier wist op tijd van de koets te springen. Volgens Tumantia heeft het paard het overleefd. Voor de asielrellen in Apeldoorn zijn in totaal 7 mensen opgepakt. Ze komen uit het hele land. In mei werd in Apeldoorn avonden achter elkaar gevochten en vuurwerk afgestoken. Ook bij asielprotesten daarna in andere gemeenten kwamen de ergste relschoppers van buitenaf. Oud-coureur Jan Lammers zou het prachtig vinden als Max Verstappen zondag de Formule 1 race in Zandvoort wint. Dat gun ik hem en het zou de mooiste tractatie zijn voor de laatste Grand Prix in Nederland, zegt hij. Lammers stopt daarna zelf als sportief directeur van de race in Zandvoort. Die is hij 6 keer gehouden. En het schilderij Meisje met de parel van Vermeer trekt veel bekijks in Japan. Het Mauritshuis in Den Haag leent het bijna nooit uit, maar nu hangt het bij uitzondering in Osaka. Er staan lange rijen voor het museum en mensen wachten urenlang. Volgens de NOS is het meisje bijna heilig in Japan. Het weer van weer online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten op buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 de Arnhem richting de Duitse grens door de controles 4 kilometer file aan de grens, een kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Peter Gabriel en Sledgehammer. Hey, het is de vrijdagmiddag op Twente FM en we helpen jou richting dat weekend. Want ja, het weekend staat toch weer voor de deur. Dat betekent gezellig met z'n allen weer tot op, lekker feest vieren. Of gewoon een lekker live weekendje. Ja, het ligt er maar net aan wat je van plan bent van het weekend. Of misschien moet je ook wel gewoon werken. Nou, gelukkig zijn wij daar, want ook in het weekend helpen we jou gewoon de dag door met goede muziek. Maar eerst dus even deze middag. Zometeen Lost Frequencies, ook Sabrina Carpenter komt er nog aan. Maar dit is Cameron Whitecomb, dit is Kingdom.

Martijn, wij helpen jou die vrijdagmiddag door, ook met dit weer. Want ja, het is een beetje een raar weekje. Hè? Vorige week zaten we met z'n allen nog lekker te bakken. Gisteren kwam ik in één keer een documentaire tegen van een camping in Stegeren. Dat is hier vlak in de buurt, camping De Kleine Wolf. Ja, er waren toch een aantal mensen die hadden toch een lichte deceptie. Want die week ervoor zaten ze nog met 35 graden lekker in het zonnetje. Terwijl ze nu met een dikke trui aan voor de caravan zaten. Ja, nou, of dat beter gaat worden, dat vertel ik je zometeen. Zometeen ook Stella Lefty met Boston. En het streeknieuws komt eraan. Maar eerst Anne-Marie en Shania Twain. Dit is

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De werkzaamheden voor het nieuwe stuk Dinkel bij Tillichten schieten goed op. Vandaag wordt een mooie mijlpaal bereikt. De Ottershagenweg kan weer open voor het verkeer. De afgelopen maanden werd onder meer twee duikers onder de weg en een klootschietbaan aangelegd. De komende maanden worden nog wel andere werkzaamheden uitgevoerd, waardoor er nog wel even een lagere snelheid en tijdelijke bebording op de Ottershagenweg van kracht blijft. Als alles klaar is, stroomt het water via de duikers onder de klootschietbaan naar het nieuwe stuk Dinkel. Het water gaat dan geslingerend door het Beekdal, waarna het via de duikers onder de Ottershagenweg terugvloeit in de oude Dinkel. Een en ander is nodig voor een natuurlijker verloop en klimaatbestendigheid. Het landschap Overijssel houdt in september weer een tweetal fruitpersdagen. Op zondag 13 september in Balkbrug en op woensdag 22 september bij bezoekerscentrum Dal van de Mosbeek in Mander. Mensen die zelf fruitbomen hebben kunnen hier sap laten persen in pakken van 3 of 5 liter. Die zijn al langere tijd houdbaar. Voor beide fruitpersdagen geldt een minimale 75 kilo fruit. Meer informatie is te vinden op de website van Landschap Overijssel. En het filmhuis Oldenzaal start weer voor het volgend seizoen. Volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen te zien op een bijzondere plek. Om 9 uur is de film Champagne te zien in de Stadstuin bij het Razerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond. Meer informatie is ook te vinden op de website van het filmhuis Oldenzaal. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog, met bewolking koelt het af tot circa 11 graden.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Duiven 11 kilometer met een half uur vertraging. Op de A73 naar Nijmegen tussen Wijchen en Beuningen 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop tussen Wijchen en Malden 5 met daar nog eens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Cock Robin and Thought You Were On My Side bij Twente FM. Hey, over dat weer gesproken, het is nu buiten grijs en grauw. Vandaag wordt het ook niet warmer dan een graad of 19. Nou, gaat het dan beter worden dit weekend? Nou ja, nee, eigenlijk niet. Morgen doen we er nog een graadje vanaf, 18 graden, zondag 19. Daarna gaat de temperatuur wel weer iets omhoog. Alleen, het is wel afgewisseld met bewolking en zon. Dus ja, komt de zomer binnen nu en een week echt helemaal terug? Ik weet het niet. Aanstaande donderdag hebben we wel weer temperaturen van 27 graden. Dat is dan wel weer zo. Ja, en als er dan een beetje zon doorheen komt, is het natuurlijk helemaal goed, hè. Hey, zometeen Fairground Attraction met Perfect. En Bebe Rexha en Fateless komen er ook nog aan. Maar eerst even een klassieker uit de jaren 80. Dit is Tina Turner en The Best.

mij voordat ik hem toch een klein beetje omarmd heb. Faithless met Bebe Rexha, New Religion. Natuurlijk een oude plaat in een nieuw jasje, maar als ik hem nou op de radio hoor, dan word ik er toch wel een soort van vrolijk van. Het is door de middag waar je naar luistert. Zometeen het nieuws van 2 uur. Daarna zijn we bij je terug en help ik je die laatste 2 uur van deze werkmiddag nog eventjes door. Dan is het toch echt wel tijd om de laptop dicht te klappen, je hark in de gang te zetten en eigenlijk gewoon alles wat je aan het doen bent laten liggen en lekker firearms vieren, toch? Zometeen Kevin DeGraw, ook Suzanne en Freek komen er nog aan. Maar eerst de Fairground Attraction, dit is perfect.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in de brouwerie.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Er is weer ingebroken in brandweerkazernes. Dit keer in de Drentse Rolde en in Maartensdijk, Utrecht. In Rolde zijn spullen meegenomen. Eerder deze week was het raak in Brabant. En dit jaar staat de teller al op ruim 60 inbraken in kazernes. Vaak wordt reddingsgereedschap gestolen om kraken mee te plegen. Na de aardbeving in Groningen is in het dorpshuis van Zanden weer een inloopbijeenkomst. Bewoners in het aardgasgebied werden vanochtend opgeschrikt door een relatief zware beving van 2,8. De inloopbijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond en onder andere de Groningse regeringscommissaris Henk Nijboer gaat er naartoe. Een bosbrand bij Venray die ruim 2 weken geleden begon is nu pas helemaal uit, meldt regio Omroep L1. Het vuur was al na 2 dagen onder controle, maar heeft al die tijd nog nagesmeuld. Door de regen is het nu eindelijk voorbij. Toch gaat het bos nog niet open, want het is gevaarlijk. Beschadigde bomen kunnen omvallen. En in de training van de Formule 1 race in Zandvoort heeft Kimi Antonelli de snelste tijd gereden in zijn Mercedes. Lando Norris en George Russell waren 2 en 3. Max Verstappen viel net buiten de top 10. Vanmiddag is de kwalificatie voor de sprintrace. Het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met kans op onweer. Tussendoor ook zon bij 19 tot 21 graden. Vanavond in het oosten nog buien en vannacht in de kustgebieden. Morgen opnieuw buien, maar later meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
1: is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 9 kilometer. Daar is de vertraging nu 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Ed Sheeran en Azizam bij Twente FM. Het is de vrijdagmiddag op Twente FM. Buiten is het een beetje grijs en grauw. Het wordt niet warmer dan een graad of 19. Dus je moet het maar doen met de hits op de radio. Misschien dat je gewoon lekker een lekkere warme bak koffie kunt pakken. En vast kunt genieten van wat bijna lijkt herfst als je naar buiten kijkt. Ja, en de bomen doen er ook gewoon gezellig mee. Ik weet niet of je het gezien hebt hoeveel blad er inmiddels aan de grond ligt. Nou, ik heb me laten vertellen dat het niet door de herfst komt. Maar omdat het gewoon veel te warm is geweest. Ja, en is dan de vraag, heeft dit geholpen, dit slechte weer? Ja, het heeft geholpen, maar het is niet genoeg. Nee, dus het is nog steeds kurk en kurkdroog in de grond. Hij is zometeen Cyril en Mary Jo met Still Into You. Ook de Romantics komen eraan. Maar eerst Teddy Swims, dit is Mr.

misschien een klein beetje overdreven dat het ijskoud is. 19 graden buiten, maar een jas aan op de fiets, dat was zeker geen overbodige luxe. Ik had hem zelf in de fietstas zitten. Ik heb hem toch maar even aangetrokken. Want als je dan zo in de wind fietst en een beetje gure wind... Ja, nee, het is... Ja, je begint wel bijna te wennen dat het herfst wordt. Maar goed, de jas kan volgende week gewoon weer aan de wilgen. Want de temperatuur gaat wel omhoog. Ja, of het echt nou heel perfect mooi weer wordt, als het maar droog is, toch? Ja, precies. Hey, zometeen het streeknieuws, bijgepraat over al het laatste nieuws uit Twente. En Emma Heesters komt er ook nog aan, hartebreker. Maar eerst Taylor Swift, dit is Anti-Hero.

0: tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheden.
9: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 2:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De werkzaamheden voor het nieuwe stuk Dinkel bij Tillichten schieten goed op. Vandaag wordt een mooie mijlpaal bereikt. De Ottershagenweg kan weer open voor het verkeer. De afgelopen maanden werd onder meer 2 duikers onder de weg en een klootschietbaan aangelegd. De komende maanden worden nog wel andere werkzaamheden uitgevoerd, waardoor er nog wel even een lagere snelheid en tijdelijke bebording op de Ottershagenweg van kracht blijft. Als alles klaar is, stroomt het water via de duikers onder de klootschietbaan naar het nieuwe stuk Dinkel. Het water gaat dan geslingerend door het Beekdal, waarna het via de duikers onder de Ottershagenweg terugvloeit in de oude Dinkel. Een en ander is nodig voor een natuurlijker verloop en klimaatbestendigheid. Het landschap Overijssel houdt in september weer een tweetal fruitpersdagen. Op zondag 13 september in Balkbrug en op woensdag 22 september bij het bezoekerscentrum Dal van de Mosbeek in Mander. Mensen die zelf fruitbomen hebben kunnen hier sap laten persen in pakken van 3 of 5 liter. Die zijn al langere tijd houdbaar. Voor beide fruitpersdagen geldt een minimale 75 kilo fruit. Meer informatie is te vinden op de website van Landschap Overijssel. En het filmhuis Oldenzaal start weer voor het volgend seizoen. Volgende week zaterdag 29 augustus is de eerste film van het nieuwe seizoen te zien op een bijzondere plek. Om 9 uur is de film Champagne te zien in de Stadstuin bij het Razerhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Stadstheater De Bond. Meer informatie is ook te vinden op de website van het filmhuis Oldenzaal. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag vallen er verspreid een paar buien en het wordt maximaal 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog met bewolking, koelt het af tot circa 11 graden.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al best druk op de weg. Vooral door Duitse grenscontroles op de A12. Daar sta je een kwartier in de file vanuit Arnhem. Vanuit Duitsland is het ook druk door terugkerend verkeer. Richting Arnhem op de A12 heb je bij Duiven 20 minuten oponthoud. En je hebt een kwartier vertraging op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

muziek van Morgan Wallen, Love Somebody. Echt zo'n plaat die je met dit gure weer wel gewoon lekker kunt draaien. En een lekkere warme bak thee erbij. Eventueel de kachel aan. Nou, sommige mensen hebben de kachel gewoon alweer aan thuis. Ja, dat vind ik daar ook weer een klein beetje overdreven.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsken.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
15: AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: De politie is een onderzoek gestart naar 6 vermiste mannen die allemaal Lucky zouden kunnen zijn. Dat is een onbekende man die 3 jaar geleden op straat in Amsterdam een beroerte kreeg en niet meer kan praten. Er kwamen deze week honderden tips over hem binnen. Daarbij werden volgens NH Nieuws 6 namen doorgegeven waar de politie iets mee kan. Bijna 50 mensen hebben schade doorgegeven naar de aardbeving bij het Groningse Zandeweer. Bij 2 meldingen zou het gaan om een onveilige situatie. De aardbeving vanochtend was de zwaarste sinds maart. Toen was er een beving in de buurt van Assen met 2000 schademeldingen. Talpa gaat kijkers van de wedstrijd van Ajax gisteravond compenseren. Fans moesten 5 euro betalen om via Talpa's streamingdienst Kijk de wedstrijd tegen het Zwitserse Sion te kijken. Maar door een storing kreeg een deel de eerste 20 minuten geen voetbal, maar een foutmelding in beeld. Alle kijkers krijgen het hele bedrag terug. En de enige training voor de Grand Prix van Zandvoort is voor Max Verstappen niet zo best verlopen. Hij klaagde over zijn auto, kwam in de grindbak terecht en reed maar de 11e tijd. Kimi Antonelli was het snelst. Om 4:30 is de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag buien met kans op onweer. Af en toe schijnt de zon en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook wat zon en gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Dit is het.
4: is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files in het oosten van het land veroorzaken een paar minuten vertraging, maar de A348 is een uitschieter. Het is daar heel druk van Doesburg naar Arnhem. Tussen Rhede en knooppunt Velperbroek sta je 40 minuten vast. Verder heb je op de A12 een kwartier vertraging vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven. En richting de Duitse grens vanuit Arnhem sta je 10 minuten in de file door controles. Het is ook druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de afrit Nijmegen en Haps, daar is de vertraging nu zo'n 20 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso en Nile Rodgers met Honey Boy bij Twente FM. Hij is 3 uur geweest, dat betekent dat de laatste uren van je werkdag in zijn gegaan. Zometeen de Clash met Rock the Casbah, maar eerst Alex Warren.

van Stevie Wonder. Ja, ik vind het een beetje een curieuze songtitel, Part-Time Lover. Klinkt een beetje als secondlove.nl, vind je het niet? Zonder gekheid. Hey, het is 3:50 op Twente FM en rond 3:50 nemen we altijd even gas terug. Zet even alles aan de kant wat je aan het doen bent. Zet het beeldscherm even uit. Gewoon even naar buiten staren met wat lekkers te drinken voor je neus. Dat doen we vandaag met Mike and the Mechanics. The Living Years.

0: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Voedselbank Almelo verhuist op 1 september naar de Windmolen 3... op bedrijf en terrein Windmolenbroek. De Voedselbank verlaat na 12 jaar de Sint-Egbertuskerk... omdat het huurcontract niet werd verlengd. De voormalige notenbranderij voldoet beter aan de hedendaagse eisen... voor koeling, opslag en logistiek van etenswaar. Twee hoofdverdachten van een gewelddadige roofoverval na een seksdate in Hengelo blijven nog langer vastzitten. Een derde verdachte kwam vrij. Het slachtoffer had 2 weken geleden via kinky.nl afgesproken met een vrouw aan de Oelerweg. Twee mannen met bivakmutsen bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem vooral op zijn hoofd. Foto's in het recherchedossier tonen dat het slachtoffer flink werd toegetakeld. En archeologen Eva Kaptein en Iris Keurhorst, Paul Salokori en Matthijs Pluimers en Sander Blank zijn woensdagavond te gast bij de tweede editie van de Regge Pijlwierde Enter. Dat is een talkshow die wordt opgenomen in het cultuurhuis Hooghexel en later uitgezonden op Twente TV. Onderwerpen zijn de opgraving van het zeldzame Langbeddengrafveld in Enter en 60 jaar Molukse wijken in Wierde. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag trekken meerdere buien van noordwest naar zuidoost over de provincie met een kleine kans op onweer. Tussen de buien door het breekt de zon er af en toe door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. En vanavond trekken de laatste buien. En vanavond trekken de laatste buien naar het zuidoosten weg.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land staan niet bijzonder veel files. Je hebt wel een kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Nijmegen en Kuik. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Kygo en Dean Lewis, Lost Without You bij Twente FM. Hey, hoe zit het bij jou? Ook alles aan het afronden, zo voor deze vrijdagmiddag. Nou, ik vind het eigenlijk ook wel mooi geweest. Tijd om het weekend maar eens even te beginnen. Dat doe je vanavond trouwens ook gewoon goed hier, hè? Tussen 7 en 11 hoor je de Guilty Pleasure Friday XXL. Dan zul je zeggen, Mark, waarom hebben we geen opwarmetje gehad? Ja, deze week liep eventjes anders, waarvoor mijn excuus. Nou, ik beloof, volgende week dan zijn we er weer op volle sterkte. Soms heb je dat, hè. Dat zit er gewoon even niet mee in de week. Dat heeft iedereen wel eens. Ja, daar kun je wel over blijven bakkeleien. Maar gewoon, soms is het gewoon zo. Het is niet anders. Hey, het is door de middag waar je naar luistert.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

Burner Boy en Shakira, Die Die bij Twente FM. Hey, zometeen de man die eigenlijk nooit een dipje heeft. In ieder geval, het lijkt of hij er nooit last van heeft. De man die je altijd naar huis brengt, altijd vrolijk is. De man met het laatste...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Douze had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
10: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
11: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: De Zweedse politie heeft een man met een zwaard neergeschoten die daarmee rondliep in een school. De school ligt in een stad ten noordoosten van Stockholm. Een Zweedse krant schrijft dat er meerdere mensen gewond zijn. Andere scholen in de stad zijn voor de zekerheid allemaal gesloten. Een Spaanse vrouw staat voor de rechter omdat ze in Amsterdam haar huisbaas heeft doodgestoken. Tijdens een gesprek over achterstallige huur pakte ze een mes uit de keuken en stak de huisbaas 13 keer. Ze heeft alles bekend. De vrouw heeft een psychische stoornis en daarom eist justitie naast 4 jaar celstraf ook TBS. Nederlandse militairen moeten langer wachten voor ze hun nieuwe gevechtskleding aan kunnen trekken. Die was besteld bij een Duits bedrijf, maar er zijn problemen bij hun toeleverancier in Tunesië. Daar lag de productie een tijd stil door een stroomstoring. Daardoor krijgt Defensie de gevechtsjassen en gevechtsbroeken pas in het nieuwe jaar. En de rechtszaak die prins Harry had aangespannen tegen een Britse krant gaat hem flink wat geld kosten. Volgens hem en andere bekende Britten had de krant gespioneerd en telefoons gehackt om verhalen te kunnen schrijven. Het Hof zag geen bewijs en vindt dat Harry en de anderen de advocaatkosten van de krant moeten betalen. 11 miljoen euro. Dan het weer van Weer Online. Buien met kans op onweer, maar ook af en toe zon bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook dan schijnt de zon er tussendoor en wordt het gemiddeld 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
15: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar files op de wegen in het oosten van het land.
0: Je hebt een kwartier vertraging op de A12 voor de Duitse grens door controles. Op de A1

0: A35 van Enschede naar Zwolle heb je 5 minuten vertraging tussen Almelo en Wierde-West. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Het is de nieuwe single van Summer, My Body Isn't Ready. En daarvoor hoorde je nog Run Day met Love of My Life. En daarmee gingen we van start de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
0: En welkom, het is vrijdagmiddag, de leukste middag van de week. Vandaag 21 augustus op de kalender met vanmiddag een paar buien. Maar vanochtend hadden we een zonnetje en ook komend weekend lijkt het droog te zijn. Met aangename Hollandse zomertemperaturen van 20 tot 21 graden. Daar uiteraard straks meer over en heel veel lekkere muziek voor de middagshow. Met zometeen onder andere muziek van Samia, Dua Lipa en ook Jessie J en B.O.B. ga je horen. Eerst tijd voor de lekkere track The Eurythmics en The Miracle of Love.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track.
3: Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente FM.

En voor iedereen die nog midden in de werkweek zit, de laatste loodjes daarvan tikken weg. We gaan richting je weekend met Sam juist in morning. En ook hier het Twente FM Streeknieuws onderweg. Je wordt bijgepraat. Nou, onder andere muziek van Dua Lipa. Dit

alles hoeft een prijskaartje te hebben. Dan gaat deze plaat over van Jesse J en B.O.B. op de radio. Price Tag en daarvoor nog Dua Lipa, Break My Heart. Het enige echte radiostation voor Twente. Zometeen hier een update van onze nieuwsredactie. En ook Spandau Ballet wordt aangevraagd. Gooi je zometeen maar eerst die hele grote hit van Robert van Hemert. Dit is De Zandloopster. Oh.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will leven in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Voedselbank Almelo verhuist op 1 september naar de Windmolen 3 op bedrijf en terrein Windmolenbroek. De Voedselbank verlaat na 12 jaar de Sint-Egbertuskerk omdat het huurcontract niet werd verlengd. De voormalige notenbranderij voldoet beter aan de hedendaagse eisen voor koeling, opslag en logistiek van etenswaar. Twee hoofdverdachten van een gewelddadige roofoverval na een seksdate in Hengelo blijven nog langer vastzitten. Een derde verdachte kwam vrij. Het slachtoffer had 2 weken geleden via kinky.nl afgesproken met een vrouw aan de Oelerweg. Twee mannen met bivakmutsen bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem vooral op zijn hoofd. Foto's in het recherchedossier tonen dat het slachtoffer flink werd toegetakeld. En archeologen Eva Kaptein en Iris Keurhorst, Paul Salokori en Matthijs Pluimers en Sander Blank zijn woensdagavond te gast bij de tweede editie van de Regge Pijlwierde Enter. Dat is een talkshow die wordt opgenomen in het cultuurhuis Hoge Heksel en later uitgezonden op Twente TV. Onderwerpen zijn de opgraving van het zeldzame Langbeddengrafveld in Enter en 60 jaar Molukse wijken in Wierden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag trekken meerdere buien van noordwest naar zuidoost over de provincie met een kleine kans op onweer. Tussen de buien door breekt de zon er af en toe door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. En vanavond trekken de laatste buien. En vanavond trekken de laatste buien naar het zuidoosten weg.
14: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Net als op de A1 vanuit Hengelo voor de grens. Vanuit Duitsland op de A12 is het ook druk naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven sta je ook 10 minuten in de file. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Goedemiddag en wat fijn dat je luistert naar Twente FM met George Michael zojuist. En Freedom, nou dat hint natuurlijk een beetje naar 2 dagen vrij voor het weekend. Met ook nog hier zojuist gedraaid The Emotions and the Best of My Love. Op een wat wisselvallige vrijdagmiddag. Maar het goede nieuws is, het wordt de komende uren droger. Vanavond en vannacht is het droog, er is wel bevolking. En de minimumtemperaturen liggen dan zo rond de 11 graden. Morgen, je zaterdag, ziet er eigenlijk best aardig uit. Er is ruimte voor de zon. Misschien dat er een spatje regen tussen zit, maar veel zal het niet zijn. En het wordt van 20 graden. En dat is eigenlijk ook een beetje hetzelfde weerbeeld voor de zondag. Ook die is bewolking met hier en daar wat zon. Het is droog en de temperaturen lopen op naar zo'n 20 graden. Begin volgende week, dan gaan de temperaturen ietsje verder oplopen. Midden volgende week zitten we alweer richting de 26. En er is ruimte voor de zon. Kortom, het is best aardig zomerweer.

Het is nieuwe muziek van Ella Langley. Zojuist hoorde je Choosing Texas. Country is nog steeds hip, zullen we zeggen. En daarvoor hoorde je nog The Break Machine en Street Dance bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. We gaan richting je weekend. En dat betekent ook zo meteen weer 5 uur uit je dagplaat. En misschien wel je afsluitmoment van je werkweek. En dus het begin van 2 dagen vrij. Of misschien wel afsluiten van je zomervakantie. Dat kan natuurlijk ook. Heb je daarvoor een leuke track? Wat wil je horen? Laat het weten. Stuur me een mailtje. Jordi@twentefm.nl. Voor je favoriete track. En je mag hem uiteraard ook even via de app indienen. Die vind je dan weer op onze website. Daarvoor ga je naar twentefm.nl. En dit is ook lekker. Something for the Pain hoor je van Bon Jovi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Wij holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik kreeg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Het is nog niet veilig in het natuurgebied bij Venray, waar begin deze maand een grote brand was. Het blijft daarom voorlopig dicht voor publiek. De brand is uit, maar sommige bomen zijn door het vuur zo verzwakt dat ze kunnen omvallen. Die moeten eerst weg. De beheerders denken dat ze daar een paar weken voor nodig hebben. De autoriteit persoonsgegevens heeft in ons land een recordboete uitgedeeld. Het Amerikaanse Uber moet ruim 800 miljoen euro betalen, omdat het accounts had verwijderd van taxichauffeurs met slechte beoordelingen. Dat deed het bedrijf zonder ze dat te vertellen en met automatische systemen. Dat is tegen Europese regels. Het WK voetbal krijgt voor finalist Argentinië een vervelend staartje. De FIFA heeft forse straffen uitgedeeld aan Argentijnse spelers die zich na de verloren finale hadden misdragen. De zwaarste straf is een schorsing van 10 wedstrijden voor Leandro Paredes. Die greep een voetballer van Spanje bij de keel. Prins Harry en 6 andere bekende Britten, onder wie Elton John, moeten ruim 11 miljoen euro betalen aan een Britse krant. Ze verloren een rechtszaak die ze zelf hadden aangespannen, omdat ze zouden zijn bespioneerd. Ook zouden hun telefoons zijn gehackt, maar het hof zag geen bewijs. Nu moeten ze de proceskosten vergoeden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan in het oosten van het land niet veel files, maar op de A1 vanuit Hengelo heb je wel 10 minuten oponthoud voor de Duitse grens door controles. En op de A12 staat het vast vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Duiven richting Arnhem. Daar is de vertraging ook bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente.

voor 2026 voor Jonas Blue en Mel heeft zojuist hoorde je The Edge of Desire. En daarvoor natuurlijk de 5 uur uit je dakplaat. Lila K en Open Sesame. Het was een suggestie die ik binnenkreeg van Tom. Die wilde hem horen. Lekker hit uit de jaren 90. Dankjewel.

jaren 90. Heerlijk om weer eens een keer te draaien. Het was een suggestie die binnenkwam vanuit de mail. Melissa die mailde voor The Fugees en Killing Me Softly. Fijne remake, die doen hier al zijn over jaren 90 gesproken. Hoorde je zojuist ook nog hier. Peter Andre, je weet wel, die foute clip met dat supergebruinde lichaam. En Mysterious Girl, inmiddels is Peter Andre een paar jaartjes ouder geworden. En heeft hij 2 volwassen kinderen. Er is zelfs onlangs een video verschenen waarop zijn dochter enigszins dronken het liedje Mysterious Girl zingt. Moet je maar eens een keer opzoeken op internet.

80 all over the place met deze fijne van Daryl Hall, Dreamtime. En ook nog hier zojuist een hele toepasselijke voor je vrijdagmiddag richting je weekend met Katy Perry, Last Friday Night. Zometeen krijg je een update van onze nieuwsredactie, het Twente FM streeknieuws, na deze fijne hit van Miles Smith en Mark.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Hemdvoor hem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. De Voedselbank Almelo verhuist op 1 september naar de Windmolen 3... op bedrijf en terrein Windmolenbroek. De Voedselbank verlaat na 12 jaar de Sint-Egbertuskerk... omdat het huurcontract niet werd verlengd. De voormalige notenbranderij voldoet beter aan de hedendaagse eisen... voor koeling, opslag en logistiek van etenswaar. Twee hoofdverdachten van een gewelddadige roofoverval na een seksdate in Hengelo blijven nog langer vastzitten. Een derde verdachte kwam vrij. Het slachtoffer had 2 weken geleden via kinky.nl afgesproken met een vrouw aan de Oelerweg. Twee mannen met bivakmutsen bedreigden hem met een vuurwapen en sloegen hem vooral op zijn hoofd. Foto's in het recherchedossier tonen dat het slachtoffer flink werd toegetakeld. En archeologen Eva Kaptein en Iris Keurhorst, Paul Salokori en Matthijs Pluimers en Sander Blank zijn woensdagavond te gast bij de tweede editie van de Regge Pijlwierde Enter. Dat is een talkshow die wordt opgenomen in het cultuurhuis Hooghexel en later uitgezonden op Twente TV. Onderwerpen zijn de opgraving van het zeldzame Langbeddengrafveld in Enter en 60 jaar Molukse wijken in Wierden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag trekken meerdere buien van noordwest naar zuidoost over de provincie met een kleine kans op onweer. Tussen de buien door breekt de zon er af en toe door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. En vanavond trekken de laatste buien. En vanavond trekken de laatste buien naar het zuidoosten weg.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het oosten van het land staat nog file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Malden. Daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. En op de N35 Zwolle richting Almelo sta je 5 minuten in de file tussen Heino-Zuid en Raalte. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

had ook niemand rekening mee gehouden dat hij dit in 2016 vrij letterlijk deed. Veel te jong overleden. Prince, I would die for you. Zojuist hoorde je nog Nick Schilder. En Dancing Alone bij Twente FM, het radiostation voor Twente. Het is hier vrijdagmiddag met onderweg.

op de radio. The Romantics and What I Like About You. Heerlijk op je vrijdagmiddag. Het weekend is daar. Met ook nog hier Cat's Eye en Animal. Het is de middagshow voor Twente tot 7 uur vanavond. Met een beetje buien op dit moment. Het is een beetje wisselvallig. Maar het wordt beter. Dit weekend al zon en temperaturen van zo'n 20 graden. En volgende week wordt het nog een paar graden warmer. Straks hoor je meer over het weer.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
13: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
15: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Een man uit het Zeeuwse Breskens die zijn vriendin van 17 had verkracht, heeft een veel lagere straf gekregen dan geëist. 4 in plaats van 9 jaar. Volgens justitie had de man niet alleen het meisje zelf misbruikt, maar liet hij haar ook verkrachten door zijn vrienden. Maar de rechter vindt niet alles bewezen. Niet iedereen uit het Groningse Zandeweer heeft de aardbeving van vanochtend hetzelfde meegemaakt. De burgemeester sprak op een bijeenkomst met een aantal bewoners. Veel mensen waren emotioneel. Ze vragen zich af wanneer het ophoudt. Na de beving hebben tot nu toe bijna 50 mensen schade gemeld. Fusiepartij PRO sluit zich in Europa waarschijnlijk aan bij de Sociaaldemocraten en dus niet bij de Groenen. Een commissie adviseerde dat al en partijleider Klaver vindt het ook. In het Europees Parlement is PRO nu nog verdeeld over 2 groepen. Ex-PVDA'ers zitten bij de Sociaaldemocraten, oud-GroenLinksers bij de Groenen. En Max Verstappen heeft in eigen huis niet kunnen zorgen voor veel spektakel tijdens de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij reed in de duinen van Zandvoort de zesde tijd. Eerder op de dag klaagde hij al over zijn auto en ook nu kwam het er niet uit. George Russell start morgen van pole position voor Lando Norris. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
9: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM.

afgetrapt met Another in 54 Ultra, Talk to You. En zojuist ook nog Kensington met Reels. Wat fijn dat je luistert naar de middagshow voor Twente. Met straks hier muziek van Cameo, The Police. En ook je vrijdagavond lekker in met Lost Frequencies, een nieuwe single. Eerst tijd voor Tina Turner en Let's Stay Together.

Tucker uit de jaren 80, dat was hij dan net. De drempel van de 90s. Hoorde je Cameo en Word Up. En daarvoor nog Tina Turner, Let's Stay Together. Het is vrijdagavond, we hebben het weer gered. 2 dagen vrij voor de boeg. Of misschien ook wel een beetje een triest moment, omdat het het einde is van je zomervakantie. Want ja, het gewone leven lijkt ook langzaamaan weer een beetje te beginnen. Nog een beetje nagenieten met fijne muziek van straks de Bit Machine. Last Frequencies hoor je ook. En dit is een fijne klassieker van de Police.

0: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
1: Want we will live.
0: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Hou je huis
0: koel,
2: cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
3: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis koel, Knippers, zonwering heeft een doel.
3: De schaduwmakers uit het oosten.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Engeloze coalitie wil miljoenen reserveren voor investeringen in groei van de stad, maar de oppositie noemt de plannen te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

van Jeroen van der Boom. Het is een remake van een Spaanse hit van David Bisbal. Groot artiest in Spanje, zojuist op de radio. Vanmiddag wat wisselvallig, maar de komende uren doven de buien uit. Het wordt een bewolkte nacht, dat wel, maar het is zo goed als droog. En de minimumtemperaturen liggen zo rond de 11 graden. Morgen, je zaterdag, ziet er eigenlijk best aardig uit. De zon die komt er lekker bij. Kan in heel misschien in de middag een buitje vallen. Veel zal het niet zijn en het wordt morgen zo'n 20 graden. En ook voor de zondag ziet het er een beetje hetzelfde uit. Ook dan is het droog, er is ruimte voor de zon, lichte wolkenvelden. En het wordt opnieuw zo'n 20 tot 21 graden. Begin volgende week ziet het er eigenlijk ook best aardig uit. Want dan is er ook zon en de temperaturen gaan zelfs nog een paar graadjes omhoog. Het wordt midden volgende week zelfs 26 graden. Blijft zomer.

Mars, dit is de nieuwe single On My Soul. En daarvoor hoorde je nog Soul to Soul. Ja, die hadden we er ook nog even bij met Back to Life. En daarmee lekker aanbeland bij het einde van de middagshow. En dat betekent het officiële begin van je weekend. Met hier de Guilty Pleasure Fridays. Om meteen vanaf 7 uur jouw favoriete tracks. Ik wens je een fijn weekend en spreek je maandag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
4: Een betrouwbare elektrakeuring nodig.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Twente FM Nieuws.
14: De NS heeft vandaag weer veel racefans naar Zandvoort gebracht. Het waren er met 50.000 veel meer dan vorig jaar. Toen namen 33.000 mensen de Max Express op de eerste dag van het Grand Prix weekend. Verstappen kon trouwens niet veel laten zien vandaag. Er werd maar zesde in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Een man uit het Zeeuwse Breskens is veroordeeld tot 4 jaar cel omdat hij zijn vriendin had verkracht. Aan het begin van hun relatie was ze 17. Het meisje zegt dat de man haar ook liet misbruiken door zijn vrienden. Maar volgens de rechter is daar te weinig bewijs voor. In Zwolle zijn 2 nepagenten opgepakt, waarvan er eentje erg jong was. 14 jaar, meldt RTV Oost. Samen met een man van 27 wist hij bij mensen geld en sieraden mee te nemen. Omdat ze waren gefilmd, kon de politie de 2 oppakken. Ze zitten vast en de slachtoffers hebben hun spullen weer terug. Er is meer bekend over de aanval met een zwaard vanmiddag op een school in Zweden, in een stad ten noordwesten van Stockholm. De dader zou een oud-leerling van 18 zijn. Hij verwondde met het zwaard zeker 3 scholieren en werd uiteindelijk door de politie neergeschoten. Wat de jongen bezielde is nog een raadsel. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon bij 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Dit
13: is Bianca Daming van de ANWB. Door Duitse grenscontrole staat er nog file op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
16: Guilty Pleasure Friday. Wim van

Asbaan Clooney en Free Your Mind hier op Twente FM. Daarvoor Bad English, Straight to Your Heart in de Guilty Pleasure Friday XXL op deze vrijdagavond, de 21ste. 21 augustus. Het weekend van Zandvoort, race, alles erop en eraan.

Touch Remix. Lekker toch? Laten we wel wezen. Mocht je denken van nou, ik heb ook een hele fijne, een lekkere. Laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link-icoontje. En dan gaan we dat draaien in de Guilty Pleasure Friday XXL vanavond met na 9 uur Richard de Vetter. En nou ja, tot 9 uur ondergetekende en alles is welkom. Laat me verrassen. Hè? Lijkt me leuk. Straks gaan we met Hugo Beijerman. Het Weekend in Luiden, deel 1 in ieder geval. En we hebben ook nog Tinus van der Weijden met zijn nieuwe single Luna in het volgende uur. Voor de rest gaan we ons bezighouden met de polderjongens. Want ja, dat is gaande. In Almelo, tenminste bijna althans. Het gaat los, zoals het deed. En we gaan dansen in Hengelo. Dat gaat komend weekend plaatsvinden. En hoe dat eruit gaat zien, nou, dat is op zondagochtend. Dus je beste beentje voort, zeg maar, op een of andere manier. En qua weer hoef je het niet te laten, zoals het er nou uitziet. Vanavond nog

Achter de verspijnen van de Bee Gees. Hij is de liar. Alles was goed van de Bee Gees. Oké, het begin was misschien wat zoetzapig, maar toch. Klasse muzikanten. Wees welkom de Guilty Pleasure Friday op deze vrijdag.

0: Is Derek Eagle, hè? Ja.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En Want Love hier op Twente FM komt binnen via de 120-app en twentefm.nl rechterboven zijn link-icoontje. Komt in dezelfde box, dus laat maar komen.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
16: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang.
17: Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
18: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
19: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
20: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Engeloze coalitie wil miljoenen reserveren voor investeringen in groei van de stad, maar de oppositie noemt de plannen te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden.
19: Trap je weekend af met Guilty Pleasure Friday.

0: Los Frequencies en Give Me a Bell. Live It All. Dat is een hele andere titel. Goed zo. Guilty Pleasure Friday voor deze 21 augustus. Zometeen gaan we het weekend inluiden. Deel 1 met Hugo Blijeman. Dat gaat straks allemaal gebeuren. En ja, gisteren sprak ik met Janneke Oude-Aling. Want we gaan dansen in het park in Hengelo, toch?
1: We gaan dansen in het park. Zondag 23 augustus 2026. In het Bataafse Kamppark in Hengelo. We hebben een heel gevarieerd programma voor iedereen. Wat wil, zou je kunnen zeggen. Uiteenlopende soorten dans. Dansstudio X geeft een demonstratie en een workshop. Nou, we hebben ook Honey Belly Dance met buikdans bijvoorbeeld. Salsa, Zumba en Werelddans en Lindy Hop. Dus we hebben een ontzettend gevarieerd programma.
0: Okay.
1: En we kunnen ontzettend veel mensen ontvangen natuurlijk in dat prachtige, mooie Bataafse Kamppark.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Met veel afwisselende muziek. En we hebben een groen, paviljoen groen die er staat met de catering. Dus mensen kunnen een lekker drankje drinken, kijken en genieten van prachtige dansdemonstraties. En te willen, voetjes van de vloer, gezellig meedoen. We hebben Lindy Hop, dat is een sprankelende dans. Min of meer geïnspireerd uit de jaren 30. Met ontzettend enthousiaste mensen. Dus ik denk echt dat een ontzettende, inspirerende, leuke middag, ochtendmiddag wordt. Start om 10:30. Nou, dit is de eerste keer. Voor ons is dat een nieuwe vorm om in het park een mooie activiteit, evenementen te organiseren. Ja, we hebben drie prachtige evenementen gehad. Dichten, gedichten en muziek in de poëzie. We wilden in het park gaan, maar dat lukte niet vanwege het weer. Dus dat heeft hij. Een dans in het park. Drie evenementen die voor ons eigenlijk een eerste editie zijn.
0: Oké, nou, we gaan eerst zondag dansen in het park. Lijkt me hartstikke gezellig. 10:30 beginnen we allemaal op het Bataafse Kamp in Hengelo. Iedereen welkom uit heel Twente. Voetjes van de vloer, zoals Jan.

0: Samen met Monster Jordan, The Party, This Is How We Do It. Alweer van een, nou ja, zeg, 10 jaar geleden misschien al wel. Wat doet Joe Stone op dit moment? Ik heb geen idee. Ja, ja, uitnodigen misschien. Het zal handig zijn. Welkom, beste mensen. Dit is Guilty Pleasure Friday XXL. Vrijdagavond, we gaan het weekend inluiden. Tenminste, deel 1 met Hugo. Bij man. Goedenavond, Hugo.
1: Ja, goedenavond, Wim.
0: Beetje zin aan het weekend, hè?
1: Ja, ja, ja. Ik mag niet klagen, Wim. Ik ben momenteel op vakantie. Dus ja, ik heb eigenlijk dit weekje elke dag een beetje weekend. Maar ja, dat ziet er lekker uit. Dus.
0: Ik was even bang dat je zou zeggen, ik zit op Zandvoort op dit moment. Maar dat dus niet.
1: Nee. Ik zit lekker op Mallorca.
0: Och, en, super.
1: Ja, dus we hebben lekker gewoon goed weer, alles. Dan merk je hier niet natuurlijk of het wel of geen weekend is. Het is uiteraard vrijdag, maar dat is hier bijna elke dag. Joh.
0: Het is elke dag weekend. Waar zit je aan de strip dan, bij al die ballenmannen daar?
1: Nee. Ik zit altijd wel een beetje, toch wel wat rustiger. Ik zit in het plaatsje Santa Ponsa. En dat is er toch wel ruim 5, 36 minuten vandaan.
0: Ja.
1: Want dit is een iets...
0: Prima.
1: Ik vind het een relaxte kant.
0: Goed zo. En het weer is ook lekker, neem ik aan.
1: Het weer is allemaal super, dus daar ligt het niet aan.
0: Goed zo, nou, lekker genieten. Hey Hugo, ik bel je, dus deze week bijna zingen neem ik aan, maar ik bel je voor het zingen, hè?
1: Ja, nee, maar ja, we zingen elke dag, hoor.
0: Ook op Mallorca?
1: Ja, nee, niet hier, maar in hoe moet ik dat zeggen? We zijn natuurlijk elke dag nog steeds wel bezig met, ook met de muziek. Interviews lopen lekker door. We krijgen nieuwe dingen binnen, dus ik ben eigenlijk toch wel elke dag nog met muziek bezig.
0: Hartstikke goed. Hoe lang ben je al bezig voor de mensen die je niet kennen?
1: Nou ja, dat is al best wel een aardige tijd. Meer dan 25 jaar.
0: Oké.
1: Ja. We hebben echt leuke dingen. Ook als ik terugkom, dan begint het gelijk allemaal gewoon. En dan gaan we gelijk weer volle bak vooruit. Leuke dingetjes, de najaarsfeesten komen eraan. Ik mag zeggen, ik doe bijna alle regelmatig thuiswedstrijden van FC Volendam.
0: Okay.
1: In diverse business lounges. En we hebben nogmaals leuke eind zomerfeesten, moet je het alweer bijna gaan noemen. Of jaarmarkten, dat soort dingen. Van alles wat. Niet alleen, maar de voetbalseizoenen gaan ook weer van start. Dus ook weer wat leuke derde helftjes gepland staan. We mogen niet klagen, Wim.
0: Wat super gaaf allemaal. Ja, je hebt de midzomerfeesten, je hebt de zomerfeesten. En hier heten nu in één keer allemaal volksfeesten en schuttersfeesten. Omdat de zomer voorbij is. Kan ook.
1: Ja.
0: Gezelligheid. Daar gaat het om uiteindelijk. Hè?
1: Zeker weten. Dat is altijd... ik vind dat altijd zeker een leuke afsluiting. De optredens zeker met... toch ook wel de maand september. En dan, toch wel, je ziet dan, ik moet zeggen, als je in augustus toch vaak in de vakantieperiodes, uiteraard in Nederland worden, heb je wel veel dingen op campings en ga zo maar door. Dus ook in de recreatiegebieden van Nederland. Maar toch, de jaarfeesten heb ik, de eindzomerfeesten, als ik het zo mag beschrijven, vind ik juist toch wel weer gezellig. Want mensen zijn vaak allemaal toch weer thuis in hun eigen dorp of stad.
0: Ja, klopt.
1: En
0: dat
1: brengt, vind ik persoonlijk, altijd de sfeer altijd toch wat meer bij elkaar weer getrokken. En ik vind dat altijd superleuk om naar uit te kijken.
0: Nou, hartstikke goed. Dat moment is dus nu aangebroken. Jij zit nog lekker op Mallorca, maar dit weekend dan terug of zo? Volgende week weer aan de bak?
1: Ja, volgende week weer zo'n beetje. Dus we pakken dit weekend nog een paar dagen mee. En dan gaan we midden in de week gaan we weer terug om zo en zo weer voor het weekend. Er staat er weer wat gepland, dus we kijken er weer naar uit.
0: Hartstikke mooi. En een nieuwe single. Hey, hoe gaat het met jou? Nou, waar gaat het allemaal over?
1: Dat is een liedje, als ik het zo mag omschrijven. Ja, het gaat toch een beetje over van hoe spreek je vandaag de dag iemand aan? Hè? Of wie nou, zoals hier een leuke vrouw of meid voorbij ziet komen. Weet je wel, Henny Thijs heeft de tekst ja, zo bedoeld om het toch een beetje subtiel, ja, gewoon leuk, spontaan om iemand aan te spreken. Daar gaat het liedje uiteindelijk over.
0: Oké, Henny heeft hem gemaakt, de tekst. Henny Thijs.
1: Ja, Henny Thijs heeft in dit geval tekst geschreven. Okay. En Henny hebt dan ook de muziek, wel hoe het melodietje zich ontwikkelt. En ja, Gerto Heupink die heeft daar uiteindelijk het arrangement verder afgewerkt met een extra. Er zit een Frans, als ik het zo mag noemen, een station accordeonnetje doorheen verweven, het hele liedje. Ja, echt wel een leuk feel-good liedje. Ik vind het juist ook voor de zomer is het leuk. Maar toch ook, ik denk rond deze tijd. En zometeen ook weer voor de nazomer. Dus ik denk dat je hier, laat ik het zo zeggen, het voorseizoen, het middenseizoen en eigenlijk ook het naseizoen is het een leuk liedje om naar te luisteren.
0: Nou, dat gaan we dan nog maar snel doen, Hugo. Ik zou zeggen, geniet nog even van je vakantie daar op Mallorca. De laatste loodjes elkaar, zeg maar. Je moet elke dag moet je nemen. En tot de volgende. En met jou gaan we het weekend in Luiden. Goed weekend, jongen. Hoi.
1: Ja, Wim, dankjewel. Ciao, ciao. Hoi.

0: Guilty Pleasure Friday. XXL. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis koel. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
15: Want wie wil leven?
14: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
16: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
17: Twente FM nieuws.
18: Maarten van der Weijden is nu echt gestopt met zijn zesdaagse zwemmarathon voor het goede doel. Hij heeft weer buikgriep, waar hij eerder ook al last van had en toen zijn zwemtocht een dag voor onderbrak. Maar nu houdt Maarten er dus definitief mee op. Met de zwemtocht wilde hij geld ophalen voor onderzoek naar kinderkanker. Weer een arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Na het internationaal strafhof wil nu ook Turkije dat hij wordt aangehouden. Dit keer voor het oppakken van activisten die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ze zeggen te zijn gemarteld. Netanyahu noemt de Turkse president Erdogan een antisemitische dictator. De Oranjevrouwen zijn lekker bezig op het WK hockey. Ze hebben de halve finale bereikt. In de tweede ronde waren ze met 2-0 te sterk voor India. Jibby Jansen en Frederike Matla scoorden allebei uit een strafcorner. Dit weekend speelt Oranje nog tegen China, maar ze eindigen sowieso als eerst in de pool. En Max Verstappen kon niet voor spektakel zorgen op het circuit van Zandvoort vandaag. De auto had te weinig grip om te kunnen concurreren, zei Max na de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Hij werd maar zesde. En in de training zagen tienduizenden racefans ook niet de Verstappen waarop ze hoopten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond vooral in het oosten nog buien, op andere plaatsen blijft het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen buien met soms wat zon en 18 tot 21 graden. En dat was het ANP nieuws.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Wel, zoele zomernachten, wat een knijter is het geworden. Komt ook door die hitte natuurlijk van afgelopen week. En komend week gaan we weer richting de 26 graden. Niks mis mee, toch? Blij mij. Tot dan 11 uur vanavond, de Guilty Pleasure Friday XXL met de One.

0: Echt serieus, wat een knijter was dat destijds. Daarvoor trouwens ook een knijter, die kwam binnen via de 120-app Once and Flawless, of die nog even konden draaien. Nou, de polderjongens gaat van start. En in Almelo zijn ze daar druk doende mee. Ellen Wisse weet daar alles over te vertellen, Ellen.
1: Wij zitten volop in de bouw en we zijn gisteren begonnen aan de montage. Dat betekent dat wij alle losse elementen die los van elkaar zijn ontwikkeld in de afgelopen tijd nu aan het samenvoegen zijn op locatie. Dat is gelukt, want die zijn nu op de vloer bezig met elkaar. Dus die hebben nu 4 weken repetitie achter de rug. En die zijn gisteren voor het eerst op locatie gekomen. En het decor verkend en beginnen alle scènes weer in elkaar te zetten. Polderjongens gaat over het uitgraven van het Almelo-Noordhoornkanaal eind 1800. Volledig met de hand uitgegraven als werkverschaffingsproject, zeg maar. Gewoon arbeiders uit het noorden van Nederland die deze kant op kwamen omdat hier werk was en in het noorden niet. Dus hoe ga je om met arbeidsmigranten, maar ook over ingehaald worden door de tijd. Want het kanaal heeft volgens mij 35 kilometer en 20 jaar om dat uit te graven.
0: Ja, dat was een hele race, zeg maar tussen Almelo en Noordhoorn uiteraard. Maar het is een prachtig kanaal. Ik lijkt me nog steeds spannend om dat een keer te bevaren als het helemaal open is. Maar daar zijn plannen voor, maar dat feest gaat nog niet 1, 2, 3 door. In ieder geval het hele gebeuren, de geschiedenis in de polderjongens, zichtbaar de komende weken bij het station in Almelo. Daar is een groot podium gebouwd. Prachtig om te zien. En lekker genieten. Er zijn al kaarten, heb ik begrepen. Dus dat gaat goed komen. Aldus Ellen Wisse. Dit is Pester Williams op Twente FM.

0: Twente FM. Dat komt dan deze week weer natuurlijk. Hè?
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: Want er was watertekort en ik zie dat de IJssel ook weer boven een niveau staat. Tenminste, dat wordt gemeld. Dus goed nieuws voor de waterstanden. Laten we hopen dat het allemaal goed komt. Volgende week in ieder geval weer heerlijke temperaturen rond de 26 graden.
2: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Hemd voor hem. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: helpen. Met een groep huurt dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Engeloze coalitie wil miljoenen reserveren voor investeringen in groei van de stad, maar de oppositie noemt de plannen te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden. Guilty Pleasure Friday.

0: aanvraagt via de app, de Guilty Pleasure Friday app. Je kunt alles aanvragen. Echt, het maakt niet uit wat het is. We vinden alles goed vanavond. Over Power, wat een ongelofelijke kwijten van Roy Z. Murphy uit, wat ik zei, 2007 alweer. Dat is nog een tijdje geleden, beste mensen. Nu de hedendaagse muziek, 20:15, want we gaan straks het weekend inluiden. En dat doen we met Tieners van der Weijden. Tieners, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat was je doen op deze avond? Een beetje heinige weekend tegenaan aan het tikken? Of had je andere plannen?
1: Ja. Nou, ik zit er bij mijn kleinkinderen. Dus heb ik 2 kleinzoontjes. Even lekker. Dus.
0: Ik dacht al zoiets te horen net, toen ik je belde.
1: Ja, dat klopt.
0: Ze bemoeien zich er vaak graag mee, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, Tinus, hoe lang ben je al bezig en dat soort dingen? Want dat doe je al een tijdje. Voor de mensen die je niet kennen, vertel eens even.
1: Ja, nee, ik doe, ik denk een jaar of 20 al. Nee, okay. Langer, 30.
0: 30?
1: Vanaf mijn 17e.
0: Oké. Okay.
1: 17. Ja, ik ben 47, dus ja, vanaf mijn 17e.
0: Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk al heel erg lang bezig. En sinds een paar jaar ben ik weer actief. Ik heb de hele tijd niks tot bijna gedaan. In verband met mijn werk, omdat het te druk was. En ik ben nu weer lekker bezig. Dus.
0: Kijk aan, je dacht van ik ga toch weer aan de gang met bloed kruipt waar het niet gaan kan, zoals het dan heet.
1: Ja, dat is ook echt zo. Want ja, het blijft toch altijd. Het houdt je gewoon bezig en het is gewoon echt je passie. Dus ja.
0: Ja. Kun je het wel even aan de kant zetten dan? Dat lijkt me zo lastig dan.
1: Ja, maar ja, ik moet toch een keer doen, want elke keer denk je er weer aan en wil je toch weer wat doen. Dus ik probeer het nu. Kijk, mijn kinderen zijn wat ouder, die kunnen me iets werk uit de handen nemen op de zaak. Dus ja, dan wordt het wel iets makkelijker.
0: Ja, je doet er nog steeds bij, begrijp ik. Het is niet volledig.
1: Nee, ik doe het erbij, ja.
0: Ja,
1: bij ons bedrijf en dus.
0: Ja, nee, dat is begrijpelijk.
1: Moet je voor staan.
0: Hè? Ja, en als dat goed gaat, dan is dat heel belangrijk. Dat is toch een levensader uiteindelijk. Hey, hoe vaak treed je dan op? Is dat toch elk weekend wel? Of is dat heel verschillend?
1: In principe zo goed als elk weekend. Dan met 2, 3 in het weekend.
0: Oké. Okay.
1: Dat is eigenlijk elk weekend wel.
0: Ja. Dus dat gebeurt allemaal wel. Hey, en ik zie je ook heel veel met Gerto Heupink en Thijsen aan het werk.
1: Ja, ik heb bij Gerto, helemaal in het beginstadium, heb ik best veel nummers gemaakt. Of het begin zijn met 2014 was dat, denk ik. Dan heb ik denk ik bij Gerto 4 nummers gemaakt. En Henny heeft denk ik 7 of 8 voor mij geschreven. Ik heb nu inmiddels 15 singles al uitgebracht. Dus.
0: Ja, dat gaat dus goed.
1: Ja, dat is een mooi beetje. Ja,
0: zeker weten. Hey, en een nieuwe single op het moment, Luna. Waar gaat het allemaal over, Tinus?
1: Ja, het gaat over een leuke Spaanse dame, zeg maar. Wie alles voor je betekent, waar je verliefd op bent. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
0: Oh, zo'n vakantieliefde, wat we allemaal wel eens mee hebben gemaakt. Weet je, dat je denkt van, verdorie, ik moet weer naar huis, wat balen.
1: Ja, dat is echt balen, ja.
0: Ja, en dan moet je nooit je telefoonnummers achterlaten, dat soort dingen. Hè. Dat is ook al gevaarlijk.
1: Ja.
0: Ik doe heel stoer, ik heb het nooit meegemaakt, Tinus.
1: Nee. Ik vond best wel veel informatie, maar toch maar. Dat zal aan mij liggen.
0: Ja, precies, ja. Oké. Okay. Is dit jouw zoals je dat inbeeld, of heb je inderdaad dat meegemaakt? Dus in, weet ik veel, Spanje of waar dan
1: ook? Nee.
0: Ik denk geen
1: tijd. Gelukkig getrouwd, dus. Ik maak niks mee.
0: Goed zo, dan laat het dan bij je. Goed zo. Hey, en vanavond is alleen om oppassen, begrijp ik.
1: Ja. Maar nee, niet alleen maar oppassen. Ik ben nu even bij de kleinkinderen. Kinderen gaan we zo weg. Ik heb vanavond er eentje staan. Dus,
0: Oké, je moet wel even op de planken dus.
1: Ja, om 10 uur. Dus,
0: Oké, en waar is dat ongeveer?
1: Een dorpje bij ons naast Koevoorde.
0: Oké, ja, daar kom je. Ik zeg altijd rond het hoekje. Het is vervelend dat een stuk Duitsland er nog steeds aan zit. Dat is makkelijker geweest, maar ja, goed. Hè? Vanuit Twente gereden. Goed zo, Tinus, met jou gaan we het weekend aanluiden. Tinus van der Weijden, Luna, dankjewel. Goed weekend, hè. Mooi.
1: Dankjewel. Bye.

0: me blij.
1: Tieners van der Weijden uit Coevorden en Luna Luna luidt het weekend in deel 2 althans voor deze Guilty Pleasure Friday XXL. Maar het is nog niet voorbij. Straks na 9 uur ook artiesten en alles erop en eraan. En de grootste artiesten zelf, Richard de Vetter. Ik wens je fijn weekend en geniet er lekker van. Tot een 9 uur in de Guilty Pleasure Friday.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: telecom.nl/luister.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
6: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Forum voor Democratie moet 66.000 euro terugbetalen aan de gemeente Amsterdam, meldt de Telegraaf. Ze hadden het geld gekregen om de lokale fractie te ondersteunen, maar het werd gebruikt voor de landelijke verkiezingscampagne. Vorig jaar organiseerde Forum van het geld meerdere borrels en etentjes op toplocaties. Rond een vijver in Beverwijk worden al 3 weken lang dode vogels gevonden. Het gaat om een gans, 4 eenden en 4 kauwen en volgens regionale media zijn ze waarschijnlijk doodgegaan door rattengif. De politie wil nu weten of dat het werk is van een dierenbeul. Oekraïne zegt dat Rusland een winkelcentrum heeft aangevallen. Dat staat in de geboorteplaats van president Zelensky. Er zouden 14 doden en ongeveer 100 gewonden zijn. Volgens Zelensky waren het 2 aanvalsgolven. De tweede kwam een half uur na de eerste en was volgens Zelensky gericht op hulpverleners. In Frankrijk worden 100.000 onveilige condooms teruggeroepen, maar zo'n waarschuwing komt er niet in ons land. De inspectie zegt dat het gaat om een Frans onderzoek dat hier geen gevolgen heeft. De condooms die worden teruggeroepen kunnen scheuren of er kunnen gaatjes in zitten. Dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten en zuidoosten nog buien, op andere plaatsen droog. Vannacht regent het vooral aan zee. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Zondag minder buien. En dat was het ANP Nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
5: Guilty Pleasure Friday. XXL.
2: Richard de Vetter.

legendarische band Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland. Ja, en daarmee open ik mijn gedeelte van de Guilty Pleasure Friday XXL. Ik mag invallen voor Richard Adesh, die geniet van zijn vakantie. En tot de klok van 11 uur mag ik je nog meenemen langs, ik kan wel zeggen hele fouten, maar ook eigenlijk wel gewoon stiekem heerlijke Guilty Pleasures hier op Twente FM. En natuurlijk kun je ook doorkomen met je verzoekjes. Als je denkt van, dit is een plaat die is zo fout. Schrijf er even iets bij, dat is altijd leuk. En stuur jouw appje naar de studio. Ga naar twentefm.nl en dan zie je vanzelf een knopje appje. Druk je daarop en dan kun je jouw bericht invullen. En dan komen wij hier binnen in de studio. En dan kan ik er even naar kijken en waarschijnlijk iets mee gaan doen. Ja, wat kan je allemaal verwachten? Mensen die mij dit vaker hebben horen presenteren, de Guilty Pleasure Friday, die weten, er komt altijd een stukje Italo voorbij. Italo is gewoon voor mij Guilty Pleasure. Dus we kunnen niet zonder, dus die komen zeker voorbij. En ook nog wat Hollandse hitklappers komen voorbij. En ik heb ook nog een zangeres uit Brabant, Vee, die heeft vandaag een nieuwe single uitgebracht. Best wel mooi. Wonderbaar, contactloos heet die. En die gaan we straks na rond denk kwart voor tien. Binnen een uurtje, ja. Ik kom uit Born, hè, waar je tijdsverschil zit. Als je het vergelijkt met de studio hier in de Oldenzaal. En maar dit terzijde. De verzoekjes kunnen dus doorkomen. En ik heb ook iets heel speciaals. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Toen ik nog in, ik denk 30 jaar geleden op zender zat, toen hadden we altijd een huis-dj. Die maakte altijd wat mixjes. Erik Kiekebelt is daar eigenlijk een beetje mee doorgegaan. Maar ik heb onze oude mixer ingevlogen. Dus daar gaan we straks even naar kijken wat die in elkaar heeft geflanst. Maar goed, dat is pas zometeen. Eerst even nog wat andere klappers. Zometeen Blondie met Heart of Glass. Maar eerst Mercedes-Benz van Teaspoon en Jan Verlegen.

0: Blondie en Heart of Glass. Ja, je luistert nog steeds naar de Guilty Pleasure Friday XXL. Ik ga je lekker het weekend inleiden. En even nu met iets nieuws. Ja, iets nieuws. Ik heb het in het verleden... Ik ben hem weer tegengekomen. We hadden een huismixer. En ja, hij maakte vroeger overgangen waar je mond van open viel. En waardoor je alles wat je aan, zeg maar, enige vochtigheid in je lichaam hebt, liet lopen. Dus ja, ik heb hem weer gevonden. En, dus kleine tip, regel even genoeg dweiltjes. Gooi die meubels aan de kant en laat je emotioneel verrassen met de doormix door onze, ja, Twente FM huismixer, de tripolaire non-bonaire DJ Eastwood Gimmick. Hij heeft weer een doormix gemaakt. En dit keer gaat het om FBI Project versus KLF. Ja, dat ik geef je even nog de tijd om even die alles aan de kant te zetten. Ik denk dat je het intussen wel een beetje voor elkaar hebt. Dus we gaan gewoon luisteren wat DJ Eastwood Gimmick ervan gemaakt heeft.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
2: Wij brengen jou iedere vrijdag de Guilty Pleasure Weekend Minimix. Hey.

0: En dat was de doordraaimix door onze Twente FM huismixer, de tripolaire non-bonaire DJ Eastwood gimmick. Wat een fucking legend, al zeg ik het zelf. Wie hij is, niemand weet het. Hij is nog, het is nog meer geheim dan de Sting vroeger was op tv. Dus ja, mocht je hem zien, ja, je kan hem eigenlijk niet zien. Hij is eigenlijk heel geheim. Dit was wel een lekker mixje. Zometeen nog meer lekkere muziek. Onder andere van een artiest die vernoemd is naar een schoenenmerk.
1: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
2: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
1: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek. Woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis koeltechniek.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Hengeloze coalitie wil miljoenen reserveren voor investeringen in groei van de stad, maar de oppositie noemt de plannen te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Iedere vrijdag de Guilty Pleasure Friday.

Morning After Dark. Van een man die een beetje vergeten is, denk ik. Hij is vernoemd naar een schoenenmerk, Timberland heb ik het over. Dit was samen met Nelly Furtado in de jaren 90. En in de Zero's heeft hij toch wel een hoop hitjes gescoord. Hij was hiphopper, maar ook producer. En als producer was hij toch wel wat succesvoller. Zeg maar, en dit was een beetje een vergeten nummertje. Ik kwam hem weer tegen. Ik denk, oh, die is wel lekker voor de Guilty Pleasure Friday. Intussen lopen de verzoekjes ook lekker binnen. En eentje daarvan, die gaan we draaien, die is van Robert. Huub, hang op, zegt hij van, draai nog eens het vrachtwagenchauffeurslied. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik nog vroeger studeerde in Brabant, toen was er één ding zeker. Huub, hang op met het vrachtwagenchauffeurslied. Die kwam altijd voorbij. Als je uitging, die kwam altijd voorbij. Een beetje aan het eind van de avond, als er al genoeg alcohol in zat, dan was het zeker altijd een succes. Dat was toen, dat was lang geleden, dat was de dieselversie. Die vond ik zelf wat mooier, maar Robert die vraagt om de turboversie, dus dan draaien we die maar even.

0: Jessie J en Domino. En daar heb ik even iets anders. Ik zei dat straks al. Fee, dat is een zangeres uit Brabant. En die heeft de volgende stap gezet naar een van haar succesvolle eerdere releases, zoals Wonderbaarlijk. Brengt ze nu een single uit. Sinds vannacht 12 uur, dus vanmorgen 12 uur, is die uit Contactloos. En dat is een eerbetoon aan een relatie met iemand die niet meer in leven is. En je vraagt je af of er nog wel contactloos wordt gecommuniceerd. 21 november geeft Fee haar grootste show tot nu toe. En dat is in Tivoli Vredenburg ter viering van haar nieuwe EP. En ik vond het wel de moeite waard. Contactloos, lekker nummertje. En Fee die kondigt zichzelf ook nog even aan je aan.
1: Hoi, mijn naam is Fee. Ik maak Nederlandstalige muziek. En misschien heb je mij wel eens voorbij zien komen op social media. Deze week is mijn nieuwe single Contactloos uitgekomen. En je luistert hem vanaf nu op Twente FM. Ik hoor

0: hoorde Fee met Contactloos. En dit was een verzoekje van Sylvia. Die zegt van, hey, kan je Don't Leave Me This Way nog eens draaien van de Common Arts bij deze. En daarmee aangeland bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de...
0: Iedere werkdag even informatie uit de streek. En dit keer gaat het, is het nieuws uit Borne.
2: Ja.
0: Want de gemeente Borne, die verleent aankomende jaarwisseling... aan niemand, maar dan ook echt niemand, onder ontheffing voor het afsteken van vuurwerk. En daarmee is Borne de eerste gemeente in Twente die hierover officieel een besluit neemt. Andere Twentse gemeenten, die werken nog aan een gezamenlijke lijn. Maar burgemeester Jan Periek, die gaat er niet op wachten. Aanleiding is het algehele vuurwerkverbod dat vanuit Den Haag is opgelegd. Voor komend oud en nu is het in Nederland strafbaar om vuurwerk af te steken in de categorie F2 of F3 of in bezit te hebben. En eronder valt sier- en knalvuurwerk. Gemeenten kregen van de Tweede Kamer de ruimte om daar ontheffingen voor te verlenen. Bijvoorbeeld aan vuurwerkverenigingen. Borne kiest nu als eerste voor om dat niet te doen. De Twentse burgemeesters buigen zich momenteel gezamenlijk over de vraag... wie wel en wie geen ontheffing zou moeten krijgen. En ook ligt de vraag op tafel of er überhaupt ontheffingen verleend moeten worden. Om dat dilemma te bespreken is er een werkgroep opgericht... waarin alle Twentse gemeenten deelnemen. En burgemeester John Joosten van Dinkeland heeft daar de leiding over. Een regionaal besluit wordt echter pas in september verwacht. Maar Borne loopt erop vooruit. Periek zegt, we zijn wat vroeg met besluiten... Maar dat maakt het in ieder geval wel duidelijk. En volgens hem heeft het vroege besluit ook een praktisch voordeel. Op deze manier hoeven mensen ook geen aanvragen voor te bereiden. Dat kost namelijk wat huiswerk. En wil hij voorkomen. Dat inwoners tijd steken in de aanvraag die in Borne toch geen kans van slagen heeft. Ja, of Priek met zijn besluit de druk opvoert voor de 13 overige Twentse gemeenten... dat zal in september blijken. Dan komt de werkgroep opnieuw bijeen om het wel of niet verlenen van ontheffingen te bespreken. Katy Perry die heeft een ontheffing gekregen voor haar fireworks.

0: Ja, fireworks door Katy Perry. Als het goed is, dit jaar geen vuurwerk in ieder geval in Borne. En wat de andere Twentse gemeenten doen, dat hoor je als het goed is ergens in september. Zometeen terug voor het laatste gedeelte van de Guilty Pleasure Friday XXL.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie.
3: Discussie gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
12: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
16: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
17: De zwaardaanval op een middelbare school in Zweden heeft iemand het leven gekost. Om wie het gaat is niet bekend. De dader drong vanmiddag de school binnen en verwondde met het zwaard 3 scholieren. Hij werd door de politie neergeschoten. Het gaat om een jongen van 18 die op de school heeft gezeten. Na de aardbeving vanochtend bij het Groningse Zandeweer hebben al zeker 130 mensen schade gemeld aan hun huizen. In 5 gevallen zou het er onveilig zijn geworden. Regeringscommissaris Nijboer zegt dat sommige mensen aardbevingen zo normaal gaan vinden dat ze geen zin meer hebben om schade te melden. In Amerika heeft een hoge rechter goed nieuws voor president Trump. Die mag voorlopig doorgaan met de bouw van een enorme balzaal bij het Witte Huis. Totdat er een definitief oordeel is. Eerder zeiden twee lagere rechters nog dat de bouw moet worden gestopt. Omdat Trump geen toestemming had gevraagd aan het congres. De bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen is blij dat ze nu al zeker zijn van de halve finale van het WK. Oranje won vanavond met 2-0 van India, maar dat had volgens hem ook een hogere uitslag kunnen zijn. Zondag spelen ze nog tegen China, maar die wedstrijd doet er niet zoveel meer toe. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland droog, maar aan zee kunnen weer stevige buien ontstaan. Het is een graadje of 13. Morgen verspreid over het land opnieuw buien, afgewisseld met zon en het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
4: FM. Guilty Pleasure Friday. XXL.
1: Richard de Vetter.

Yeah, Poison. Glam metal, hair metal. In ieder geval een hoop haar. Nothing but a good time. En dat haar zat niet alleen op het hoofd, maar ook op de borst. Dat je dat weet. Aangeland bij het laatste uurtje Guilty Pleasure Friday XXL. Dan heb je daarna 4 uur lang bezig gehouden hier op Twente FM. En je eigenlijk gewoon zo het weekend ingeschoven. En volgens mij wordt het ook wat beter weer. Zeker zondag, dan blijft het droog. Dat is ook mooi voor alle mensen die... Want er zullen ook wel veel mensen uit Twente, denk ik, richting Zandvoort gaan. Om natuurlijk de laatste Grand Prix van Zandvoort. Nou ja, de laatste. In ieder geval voorlopig de laatste. En misschien wel de allerlaatste. We gaan het niet weten. Maar ja, ik heb er nog over na zitten denken. Maar ik denk, nee, ik blijf toch thuis. Dan kun je toch eigenlijk gewoon, gewoon wat beter volgen. En dus... In ieder geval geniet van je weer. Dit uur nog een blokje Italo. En straks ook nog wat filmmuziek van de film Twisters uit 2024. 2 jaar geleden kwam die film uit. Mooie film. Met een mooie, ja, beetje country muziek. En dat is eigenlijk weer, gelukkig is het een beetje overgewaaid. Ik ben een country liefhebber. Nederland is daar niet echt 100% klaar voor. Maar de laatste jaren komt er toch steeds meer country wat hier wel gewaardeerd wordt. Dus straks meer daarover. Ik kijk even met een schuin oogje naar wat er allemaal binnenkomt op onze vierde appjes op de twentefm.nl site. Ga daar naartoe en dan zie je een knopje appje en dan kun je een verzoekje aanvragen. Onder andere Raymond deed dat. Die zegt van, hey maestro achter de knopjes, wil je van mij nog even een nummertje draaien? En deze kan ik, nu we toch een beetje rock hebben gedraaid, gaan we er gewoon lekker mee verder. Want dit is wel een erg lekker rocknummertje. Die Toten Hosen en Zage wie diesen.

Ella Langley. En Choosing Texas. Wat ik al zei, het wordt toch wel steeds populairder, het genre country. En als we daar toch naar kijken, dan kijk ik even naar de film Twisters uit, uit 2024, twee jaar geleden. Het is een zelfstandige film, want je kent natuurlijk Jan de Bond, 1996, die maakte Twister. Maar dit is een zelfstandig vervolg, dus het heeft eigenlijk daar, in principe, het is er geen vervolg op. Standalone sequel. En het gaat over wel hetzelfde. Sensatiezoekende stormjagers en een plitsgetrouwe meteoroloog. Die komen samen in Oklahoma, waar een cluster van tornado's steden verwoest en levens bedreigt. Kate Cooper, die achtervolgt door een verwoestende tornado, wordt door haar vriend JV teruggelokt naar de oppervlaktes om een baanbrekend nieuw volgsysteem te testen. En ze kruist dan snel het pad met Tyler Owens. En dat is een charmante, maar roekeloze social media ster die graag zijn stormachtige avonturen post. En dat botst natuurlijk. Mooi om te zien. Er zitten weer heel veel trucages in. Dus als je daarvan houdt. Ik heb hem gezien in de bioscoop. Daar is hij echt fantastisch. Misschien is het verhaal een beetje flinterdun. Maar je gaat gewoon even naar een andere wereld. En dat vind ik altijd belangrijker van films. Dat je helemaal in het verhaal wordt gezogen. En even die escape from reality. Je vergeet even alles om je heen. En je bent alleen maar bezig. Ook dat mobieltje, dat vergeet je ook. Want dat mag niet in de bioscoop. Dus dat is altijd wel makkelijk. En dan ga je gewoon even alleen kijken naar die film. En die film viel mij op.

toch lekker country. Thomas Redd. And ain't a bad life. Ik heb nog even een open dag bij Fundament in Lossen. Die houdt op zaterdag 29 augustus, volgende week, weer Funfest. En dit is de jaarlijkse open dag waarbij voor iedereen iets leuks te doen is. Fundament heeft veel onderdelen, uiteenlopend van de bibliotheek, muziek, dans, sociaal werk en meer. Zo kon men onder andere deelnemen aan een graveerworkshop van Tatum. En is er een speurtocht tussen de boeken en spreekkussens en meer. De open dag is tussen 2 uur en 4 uur 's middags in het Lossers Hoes. Niet morgen, volgende week, zaterdag 29 augustus. Zo meteen nog een blokje, ja, we hebben nog echt lekkere dansmuziek heb ik nog voor je klaarstaan. Ook Italo staat nog klaar en deze van TLC en No Scrubs.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De Hengeloze coalitie wil miljoenen reserveren voor investeringen in groei van de stad, maar de oppositie noemt de plannen te vaag. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien de investering als noodzakelijk voor de leefbaarheid. De coalitie vraagt het college om betere onderbouwing van de plannen. Volgende week stemt de gemeenteraad over deze plannen. De gemeente Dinkeland en Oldenzaal zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van de grondaankoop door bouwbedrijf Trebbe in Lemselo. De transactie leidde tot bezorgdheid onder bewoners nadat Oldenzaal vorig jaar al onrust veroorzaakte met plannen voor een rondweg en woningbouw. Oldenzaal benadrukt nu geen partij te zijn geweest bij de aankoop van 6 hectare grond. En weverij AC Terkuilen, de laatste overlever van de Enschedese textielindustrie, is failliet verklaard. Het familiebedrijf uit 1923 was gespecialiseerd in binnenvoeringen voor stropdassen en overleefde als enige Nederlandse producent de moeilijke jaren 60 en 70. 7 werknemers verliezen hun baan en er wordt nog gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. Dan heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond trekken de laatste buien weg naar het zuidoosten. De wind neemt af en volgen opklaringen. Vannacht zijn er ook opklaringen en dan koelt het af naar 12 graden.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Icona Pop featuring Charlie XCX. En, dat was het. Aangekomen bij Italo. Altijd een blokje Italo. Dat moet er gewoon in zitten. Persoonlijk geen Guilty Pleasure Friday XXL voor mij. Zonder een stevig stukje Italo. En als je dan gaat nog één keer uitleggen. Let even goed op. Zet even die oortjes open en luister even. Italo Disco. Dat is een genre van elektronische dansmuziek uit eind jaren 70 en 80. Begin jaren 80, ontstaan in Italië. Het is gewoon makkelijk mee te zingen. Het is heel simpel. En gewoon lekkere synthesizer deuntjes. En daar zijn heel veel goede deuntjes van gemaakt. Het doet thuis even, zeg ik, even een tikkeltje harder. Of zet je koptelefoon ietsjes harder. Niet te hard dat je doof wordt, maar in ieder geval, het mag wel even. En dan ga je luisteren naar zometeen. Ja, een klassieker Koto met Visitors. En allereerst eentje die ik ook nog tegenkwam. Giorgio Moroder met Together in Electric Dreams.

0: Het noodzakelijke blokje Italo, afgesloten door Koto met Visitors. Hier bij de Guilty Pleasure Friday XXL en daarbij aangekomen.
1: Informatie uit jouw streek.
0: Ja, dat gaat een beetje over mijn clubje, SV Delden. Sportpark De Moors, die viert morgen zijn vijfjarig bestaan met een feestelijke open dag van 9 tot 12 uur in de ochtend. Bezoekers kunnen kennismaken met de sportverenigingen op het park, verschillende sporten uitproberen en ontdekken wat Sportpark De Moors allemaal te bieden heeft. Er zijn onder meer activiteiten op het gebied van voetbal, volleybal, taekwondo, tennis, korfbal en scouting. De toegang is gratis en de locatie in Delden, Sportpark De Moors. En dan nog Splash en Crash. Teams van twee nemen het morgen weer tegen elkaar op bij Splash and Cars in Bentelo. Het spektakel begint vanaf 2 uur 's middags. Nu dit jaar is een veteranenklasse voor deelnemers van 35 jaar en ouder. En de dag wordt afgesloten met een tropical afterparty waar zanger Rutger van Barneveld optreedt aan de Benteloze straat 22. Rutger van Barneveld. Wat is dat? Even toeval.

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Die zullen we dit weekend niet hebben, maar het wordt toch wel lekker weer. Dus genieten van je weekend. Dit is mijn einde van de Guilty Pleasure Friday XXL. Altijd een feestje om jou het weekend in te laten glijden. Maandag ben ik weer met de avonddienst vanaf 7 uur. En ik sluit af met een mooi klappertje van Sash. En encore une fois.
1: Het is vrijdagavond.
2: Heerlijk. Eindelijk weekend.
1: De voetjes kunnen van de vloer. Haal je dansschoenen maar uit de kast.
3: Guilty Pleasure Friday.
1: Dance Floor Classic.
4: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zach.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in de brouwerie.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Hemdvoorhem.nl. De webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
14: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
15: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
16: Voor Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
17: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Boek dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In verschillende steden starten zo fietstochten van Dolomina's. Ze vragen aandacht voor een veilige nacht voor iedereen en willen dat mensen met veel licht en hard geluid mee fietsen. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. TikTok gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen betalen. Het is een schikking, zo komt TikTok onder een rechtszaak uit die draait om het schenden van de online privacy van kinderen. TikTok vroeg namelijk geen toestemming van de ouders van de kinderen, maar verzamelde wel allerlei data over die kinderen. Forum voor Democratie moet geld dat ze van de gemeente Amsterdam hebben gekregen terugbetalen, dat schrijft de Telegraaf. Het gaat om €66.000 dat bedoeld was om de lokale fractie te ondersteunen. Maar dat geld gaven ze uit aan borrels en etentjes die in het teken stonden van de landelijke verkiezingen. Een week na haar bronzen medaille op het EK heeft Femke Broeders-Bol een nieuw record in handen. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter na 1 minuut 55,41 over de finish. Een fractie sneller dan de oude Nederlandse recordtijd van Ellen van Lange. Dat oude record stond al sinds de Olympische Spelen in 1992. En dan nu het weer van Weer Online. Aan zee kans op felle buien met ook onweer. Landinwaarts is het vannacht droog. Morgen, net als vandaag, wisselvallig met soms buien en soms zon. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Op verschillende plaatsen in het land zijn er protestacties aan de gang van de Dolomina's. Ze eisen dat de nacht veilig wordt voor iedereen en dat doen ze een jaar na de dood van de 17-jarige Lisa. In steden als Amsterdam, Den Bosch en Zutphen zijn fietsoptochten met lichtjes, fietsbelletjes en zang. In Oorschot doet de politie onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum. De politie denkt dat er opzet in het spel is, maar wil verder niet zeggen hoe ze daarbij komen. Wel houden ze rekening met verschillende scenario's. Voor zover bekend zijn er nog geen mensen opgepakt. De Surinaamse politie denkt dat de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is vermoord. Er is een uitgebrande auto teruggevonden bij een moeras en die lijkt van hem te zijn, schrijft de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. Wel zijn er al 3 verdachten opgepakt en naar een 4e wordt nog gezocht. En het aantal slachtoffers van een Russische droneaanval op een winkelcentrum in Oekraïne blijft oplopen. Volgens lokale media zijn er inmiddels 15 doden en ruim 130 gewonden geteld, onder wie tientallen kinderen. Volgens president Zelensky was er kort na de eerste Russische aanvallen een 2e aanvalsgolf om hulpverleners te raken. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust opnieuw stevige buien met kans op onweer. Verder in het land is het droog en het is 12 tot 15 graden. Vanmiddag opnieuw afwisseling tussen buien en zon met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarska.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De politie onderzoekt het niet natuurlijke overlijden en houdt nog verschillende scenario's open. Voor zover bekend is er niemand opgepakt en ook vertelt de politie niet wanneer de bewoner is overleden. In Harderwijk is iemand bewusteloos gevonden op straat. Hij is waarschijnlijk mishandeld, melden lokale media. De politie zoekt nog naar de dader. En ook in Leeuwarden raakte iemand gewond. Dat was bij een steekpartij in het centrum van de stad. Ook daar wist de dader te ontkomen. In Canada heeft een privévliegtuig met 8 mensen aan boord een noodlanding gemaakt op een drukke weg. Het vliegtuig raakte daarbij een auto en 1 inzittende overleefde dat niet. 2 mensen moesten na de crash naar het ziekenhuis. Het vliegtuig moest landen omdat er een motor was uitgevallen tijdens de vlucht. En een derby tussen 2 Duitse voetbalclubs is totaal ontspoord. Na 90 minuten was er een opstootje op het veld. Fans van beide ploegen gingen daarna met spullen gooien, waaronder vuurwerk. Ook bestormden ze het veld. Spelers en stafleden sloegen op de vlucht. De politie heeft hard moeten ingrijpen om de ontspoorde fans te kalmeren. En dan nu het weer van Weer Online. Af en toe buien vannacht en vooral aan de kust kans op onweer. Het is tussen de 12 en 15 graden. De dag begint met regen, maar in de loop van de dag wordt het op steeds meer plekken droog. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergrond.